0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

gonna be kinda right tonight.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Show.

Goedemorgen luisteraars, het is zondag 16 augustus 2026. Welkom bij Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma op BR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Reewijk en wijde omgeving. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt.

Vanmorgen starten we met Psalm 40. Door gezongen en samenzang. Gezongen vanuit. Excuses. We gaan luisteren naar Psalm 40.

Met Psalm 40 zijn we begonnen met een nieuwe uitzending van Kerkplein 15. We zijn er nog tot 12 uur. Straks om 9:30 zenden we de kerkdienst uit vanuit de Dorpskerk te Reeuwijkdorp. Dominee Goedhart zal de dienst leiden. En u heeft nog informatie van mij te goed over het lied wat we net hoorden. Dat was een samenzang vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Net was ik mijn tekst kwijt, maar van de grote Kerk in Den Haag dus en op het orgel Mark Brandwijk. We gaan verder met het volgende lied, Open Je Hart, gezongen door Meisjeskoor Shalom.

U luisterde naar Waarheen zal ik mij wenden van mannenensemble Espressione. En daarvoor hoorde u een samenzang Lichtstad met uw paarle poorten. Straks om 9:30 krijgt u de kerkdienst vanuit Rijbeekdorp. We gaan nu luisteren naar Christiaan Verwoerd, Overwinningsgrond.

We gaan zo overschakelen naar de Dorpskerk in Reewijkbrug. En de voorganger daar straks is dominee Goedhart. En na de kerkdienst zijn we weer bij u terug.

van 7 uur 's avonds tot 7:30 in de Pauluskerk in Gouda. De dienst van woord en gebed om te danken voor het leven van Ria is vrijdag om 11 uur 's ochtends, ook in de Pauluskerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Laten we een moment stil zijn.

In de vakantieperiode zijn er gezamenlijke diensten. Vanavond vindt deze om 6:30 plaats in de Ichterskerk. Er zijn 3 collecten. De eerste 2 worden gehouden onder voorspel van de Slopzalm. De derde via de collectebussen bij de uitgang. U kunt ook op digitale wijze bijdragen aan de collectedoelen. De eerste is bestemd voor het werk van de diaconie. Tweede voor eredienst en pastoraat. En derde voor de onderhoud van de gebouwen. Dan vraag ik u om te zingen op Psalm 143, vers 8. En wensen we elkaar een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor wij nu zingen uit Psalm 105, het vijfde vers, een aanvangstekst, eveneens uit Psalm 105, namelijk dit woord: Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Laten we zingen.

We verootmoedigen ons voor de geboden van de Heere God. En de Heer Jezus heeft die geboden ook samengevat. We zingen daarna ook van die geboden, namelijk Psalm 19, vers 5. In veel oude kerken dan hangen de 10 geboden uitgeschreven aan de wand. En dat is uitgeschreven op 2 tafels, noemen we dat. En meestal is het zo dat dan de eerste 4 op de eerste tafel staan. En dat is dan dus tot en met het gebod van de rustdag. En dat dan de geboden 5 tot en met 10, dus de resterende 6, op de tweede tafel staan. Wanneer u echter in de synagoge komt, dan zult u zien dat daar het altijd 5 om 5 is. En dat betekent dus dat het 5e gebod bij de eerste tafel hoort. En dat houdt weer in, want die eerste tafel gaat over de verhouding en de oproep tot de rechte verhouding tot de Heere God. De tweede tot de naaste. Maar dat betekent dus dat het 5e gebod bij de eerste tafel hoort. En dat is het gebod met de belofte, namelijk om vader en moeder te eren. En dat is daarom zo belangrijk, omdat namelijk de roeping en ook de opdracht eigenlijk van de ouders is. En wij lezen dat gebod altijd als een opdracht aan kinderen, maar het is vooral ook een opdracht aan de ouders om als het ware de Heere God aan hun kinderen bekend te maken. En daarom is er grond voor het kind om die ouders ook te eren. Dus dat is dan wel even van groot belang. En daarom, om dat even heel duidelijk te maken, zal ik de samenvatting van de Heere Jezus er als het ware omheen lezen. Dat merkt u dan vanzelf. En daarna zingen we de aangegeven psalm 19, vers 5. De Heer Jezus begint namelijk al dus: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag.

En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het tweede, hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Laten we bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heren, we willen u prijzen, maar in de eerste plaats willen we u danken. Dat u die gelegenheid biedt om uw heilig aangezicht te zoeken. Want wie zijn wij dat we dat zomaar zouden kunnen doen? Daarom, Heren, bidden wij u of u zelf met uw heilige geest tot ons wilt komen, opdat wij uw aangezicht ook kunnen zoeken nadat gij het wil. Wil zelf onze harten zo wenden naar u toe. Wil zelf als het ware tot ons spreken door de woorden van uw schrift. De woorden die getuigen van uw heilige liefde. En het recht dat gij wilt geven. Heren, we bidden u, wil gij ons dan ook aanzien in genade. Want u kent ons dieper dan dat wij onszelf kennen. En u weet wie wij zijn, onze tekorten, tegenover u in de eerste plaats, maar ook tegenover elkaar. En daarom bidden we u, Heren, zend uw geest naar de mate dat we het ook dragen kunnen en schenk

Zo uw genade, uw vergeving die we nodig hebben. Omdat juist in de omgang met u en in de omgang met elkaar zoveel, misschien wel alles, ons bij de handen is afgebroken. Wil gij tot ons komen door die Heilige Geest en doe dan de woorden ook voor ons opstaan en tot ons spreken. Wil ons zo sterken en bemoedigen. Heren, we vragen u dat met als enige pleitgrond de verzoening door het kruis van uw Zoon, onze Heere, onze Redder, Jezus Christus. Dat is onze enige pleitgrond, Heren, en het is u bekend. Heren, zo roepen wij u aan in zijn naam, want hij is het die met u, en door hem mogen wij uw Vader noemen, hij is het die met u, Vader, en de Heilige Geest één ene God is, die leeft en regeert nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een kindermoment. Ik zie een paar kinderen zitten. Het lijkt volgens mij uit één familie als ik het wel heb. Maar dat vermoed ik, dat weet ik niet zeker. Want ik ben hier... Oh, daar zijn er nog een paar. Ik ben hier volkomen onbekend. Maar ik ben ook een onbekende voor u. Dus laat ik een paar dingetjes zeggen, niet te veel. Ik ben emeritus predikant. En mijn vrouw en ik wonen sinds maart... vorig jaar in Apeldoorn. We hebben familie in Den Haag, daar zijn we nu. En in die zin kon ik dus gemakkelijk deze kant opkomen. En de laatste standplaats was Baren, de Calvijnkerk. En nou is er blijkbaar over de hele wereld... daar zit nog iemand, één Calvijnkerk, behalve blijkbaar in Canada. In ieder geval in Europa is er geen Calvijnkerk, behalve dan die buitengewone, of hoe noem je dat, hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, zo heet dat daar. Nu, daar heb ik toen afscheid genomen en toen zijn we dus in Apeldoorn terechtgekomen. Daarvoor hebben we ook vele jaren, bijna 17 jaar haast, in Geldermalsen gewerkt als predikant en mijn vrouw dan binnen het onderwijs. En daar was altijd de Open Monumentendag. U zult dat hier misschien ook wel hebben. En dat probeerden wij altijd een beetje aardig te maken. Hè. Dus de ene keer mochten alle gemeenteleden doopjurken ophangen en dat soort dingen. Dus dan zag het er een beetje wat feestelijker uit. En zo kwam ik er ook op een gegeven moment te zitten met mijn cello. Nou klinkt dat mooier dan dat de werkelijkheid is. Het is maar heel bescheiden wat ik daarin te berde breng. En elke millimeter is een valse noot, zeg ik altijd maar. Dus ik ben daar niet zo heel bedreven in. Maar ik doe het wel met enthousiasme. En toen was daar een meisje. En die vroeg ik op een gegeven moment van... ja, wat wil je dat ik voor jou zal spelen? En toen zei ze, die kwam uit de gereformeerde gemeente, dat meisje. Die zei, opent uw mond. Dus toen zei ik, nou oké, dan gaan we Psalm 81 zingen. Dus dat gaan wij nu dus ook zingen bij het kindermoment. Ik weet niet of kinderen nog naar een soort nevendienst gaan, ja dan nee. Of dat ze gewoon in de kerk blijven. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we zingen dus die psalm. Want daar heb ik dus met name die kinderherinnering aan van dat meisje die daar om vroeg. Dus laten we dat nu zingen.

Onze schriftlezing is uit 1 Koningen 21. En dat is misschien een wat lange lezing, maar het is verhalende tekst. Dus in die zin is het, denk ik, gemakkelijk voor u te volgen. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een van de belangrijkste momenten toch wel ook in het leven van de profeet Elia. En u weet waarschijnlijk wel dat Elia binnen de Joodse traditie altijd de gestalte heeft van de aankondiger van de Messias. Hè. Dus in een synagoge ziet u ook altijd een zeer grote stoel waar over het algemeen alleen maar grootvaders gaan zitten met hun kleinzoontjes die dan besneden worden. Maar verder zit daar nooit iemand. En die stoel staat dus als het ware altijd klaar voor Elia. Als een soort symbool van de aankondiging van de Messias. Nou, goed, wat daarvan zij. Maar in ieder geval, Elia is dus een belangrijke figuur in die hele setting. Hij is tegelijkertijd de vertegenwoordiger van Gods woord en daarmee dus ook een tegenover. In de eerste plaats een tegenover de koning Achab. U weet, Israël was toen in twee rijken uiteengevallen. In het Noorderrijk Israël genoemd. Dat geeft nog wel eens wat verwarring uiteraard. Dat hetzelfde woord is als wat wij voor Israël als geheel zien. En voor Juda, het Zuidrijk. En het Noordrijk is uiteindelijk in de verstrooiing geraakt. En daarvan komen nu, zegt men, sommige stammen weer terug. Nou, maar in ieder geval, dit speelt dus nog in de tijd dat Noorderstammenrijk, dat Israël, er nog wel was. En dat had ook een koning. En die koningen deden het maatschappelijk zeer goed. Maar in de ogen van de Heere deden ze het juist helemaal niet goed. Je zou kunnen zeggen, stond dat zelfs haaks op wat de Heere wilde. En zo is Achab daarin dus de grote vertegenwoordiger. Hij staat dus echt tegenover, zou je kunnen zeggen, Elia. Of beter gezegd, Elia stond tegenover hem. En Achab was getrouwd met een vrouw die stamde uit het rijk van Tyrus en Sidon. En dat is aan de noordkant. Dat zijn Feniciërs, dat is een handelsvolk. En dat waren vooral Baal-dienaars. Dus u voelt het al, dat de spanning zat hem dus juist ten opzichte ook van die vrouw. En dat dus Elia daar dus tegenover de Heere God en de liefde voor God probeerde centraal te stellen. Nou, daar is deze tekst eigenlijk een gedeelte uit. Vandaar dus deze wat lange inleiding. We openen de schrift 1 Koningen 21, vers 1 tot en met vers 20. Hierna gebeurde het volgende. Nabot uit Jisrael had een wijngaard die in Jisrael lag, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Nabot: geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Nabot zei tegen Achab: laat de Heere daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven.
Toen kwam Agab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jezreel tot hem had gesproken, dat deze had gezegd: ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem. Zij sprak tot hem: wat is er dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar: omdat ik tot Naboth uit Jezreel heb gesproken en tegen hem heb gezegd: geef mij uw wijngaard voor geld, of als u dat liever hebt, zal ik er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd: ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem: moet u nou koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ik u de wijngaard van Naboth uit Jezreel geven. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel. En zij stuurde de brieven naar de oudste en naar de edelen die bij Naboth in die stad woonden. En in die brieven schreef ze: roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: u hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, de oudste en edele die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun had opgedragen, zoals geschreven was in de brieven die zij gestuurd had. Zij riepen een vaste uit en zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde zij Izebel een bode om te zeggen: Naboth is gestenigd en hij is dood. Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Agab zei: sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jezreel in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood. En het gebeurde, toen Agab hoorde dat Naboth dood was, dat Agab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jezreel af te dalen, om die in bezit te nemen. Maar het woord van de Heere kwam tot Elia, de Tisbiet: sta op, daal af, Agab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij is afgedaald om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen: zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken: zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen de honden uw bloed oplikken. Ja, het uwe. En Agab zei tegen Elia: hebt u mij gevonden, mijn vijand? Hij zei: ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Wij zingen van Psalm 5, de verzen 5, 6 en 7. Psalm 5, de verzen 5, 6 en 7.

0: na de verkondiging, in antwoord op de verkondiging, zingen we Psalm 16, versen 3 en 6. Psalm 16, versen 3 en 6. De tekst voor vanmorgen is vers 18. Het woord dat de Heere spreekt tot zijn dienstknecht, tot Elia: sta op, daal af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij is afgedaald om die in bezit te nemen. En ik heb erboven geschreven: het toevertrouwde erfdeel. De apostel Paulus roept, gemeente, op om niet te wreken. Laat plaats voor de toren van God. En we hebben het zojuist ook gezongen, hè? De God als wreker. Dat is natuurlijk een woord waar wij, ja, hoe zal ik het zeggen, niet gemakkelijk over spreken. En toch, als u de psalmen leest, en ik hoop dat u dat regelmatig ook leest, liefst hardop, met elkaar, nog beter. En dan bedoel ik nu niet de berijming, maar de onberijmde. Daar verspreekt een enorm verlangen naar de Heere God, dat hij recht zal doen. En ik weet niet hoe het u vergaat, als u naar het nieuws kijkt, dan wordt dat verlangen ook gewekt. Hè? Dus als je de Heere Jezus lief hebt en hebt leren kennen als jouw redder, dan ga je eigenlijk ook vanzelf om de redding in zijn naam, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die je kent, maar niet alleen voor de mensen die je kent, maar ook voor de wereld, eigenlijk bidden. Dus dan bid je als het ware uit dat liedboek van de Messias, dat psalmboek, mee in dat verlangen dat God recht doet. En om recht te doen, daalt hier de profeet af, krijgt hij die opdracht om recht te doen. En daarbij gaat het dus
1: door, niet naar
0: deel van Jeruzalem. Naboth. En dat is eigenlijk dus dat toevertrouwde erfdeel. En er is natuurlijk het geloof, hopelijk, in de mate dat u het ontvangen hebt, dat u is toevertrouwd. En dat u dat mag bewaren en dat u daaruit mag leven en dat u mag ontdekken dat de Heer Jezus uw redder ook mag zijn. En dat u dat voor het eerst of opnieuw hoort. En daarom zal het dus eerst gaan over het begeerde erfdeel. Daarbij staat dan Achab centraal, met zijn hebzucht, want daar gaat het over. Vervolgens zal het gaan over het verloren erfdeel. Dat is bij Naboth aan de orde. En dan gaat het over zijn trouw. En tenslotte zal het gaan over het gerechtvaardigde erfdeel. En dan gaat het over Elia en over het oordeel wat hij namens God moet uitspreken. Dus eerst iets even over dat begeerde erfdeel. We lezen dat Naboth een wijngaard had. Nou, bij wijngaard, ik kijk even naar de kinderen ook, bij wijngaard, dan zou je eigenlijk meteen kunnen denken, oh, dat gaat dus ook over Israël. Want Israël wordt veelvuldig vergeleken in de Bijbel, en waarschijnlijk weten jullie dat, met een wijngaard. En wanneer de avondmaal wordt gevierd hier in de kerk, heb je het waarschijnlijk wel gezien, dan is daar ook wijn. Dus wijn en Israël, dat hoort heel nauw bij elkaar. Dus wanneer we hier lezen dat deze man, deze Naboth, misschien een beetje gekke naam, maar zijn naam betekent verhoogde. Daar komen we nog wel even op terug. Maar die heeft dus een wijngaard en dat ligt toevallig, nee, toeval bestaat niet, dat ligt naast het terrein van de koning. En dan komt de koning, komt naar hem toe en die zegt: wil mij toch die wijngaard geven? Hè? Buurmans erf maar één keer te koop, niet? Dus ik wil dat nu eigenlijk wel hebben. Kom mij goed uit. En dan kan ik het wat vergroten. Dat willen wereldbeheersers nu eenmaal. Hè? Dat hebben ze in de geschiedenis altijd al bewezen. En dat bewijzen ze vandaag nog steeds. Hè? Die willen hun gebied, hun terrein, hun mogelijkheden vergroten. En dan staat er, heel letterlijk, staat er: geef mij uw wijngaard, dan kan mij die tot moestuin dienen. Gaan er dan al belletjes bij u rinkelen? Dat hoop ik dan, hè? Want ik zei net al, die wijngaard doet je hopelijk denken aan Israël. En hoe kan je dan daar een moestuin van willen maken? Dat woord moestuin komen we niet veel tegen in de Bijbel. Wel in Deuteronomium 11, waar staat dat het volk van God gebracht wordt in een land dat anders is dan Egypte. En Egypte wordt dan vergeleken met een moestuin, waar je dus met je gietertje overheen moest lopen, terwijl in Israël is men afhankelijk van de regen. En niet van het water van onderaf, maar van het water van bovenaf. Dus wanneer dus die koning daar een moestuin van wil maken, dan wil hij dus ten diepste eigenlijk van Israël, de wijngaard, wil die een moestuin maken, wil die Egypte maken. Dus hij wil daar een soort paradijs van maken, hè? Want Egypte wordt ook wel eens vergeleken met een soort paradijs. En daarvan had de Heere God nu juist gezegd: op die weg zal je nooit meer teruggaan. En wanneer je de Heere Jezus hebt leren kennen als redder, dan waarschuwt ook de Hebreeënbrief dat je niet weer teruggaat en weer terugvalt op dwaalwegen. Doe dat vooral niet. Dus je wordt niet teruggestuurd, om het maar zo te zeggen, naar de moestuin van Egypte. En vandaar ook dat dus Nabot weigert. Want die beroept zich daarbij op Numeri en op Leviticus, namelijk dat het zijn erfdeel is. En zijn erfdeel, dat is een heel belangrijk punt, hè? U kent waarschijnlijk allemaal wel Psalm 16, we gaan het ook straks zingen. De melodie is niet zo bekend, maar het is toch wel even goed om dat te zingen samen. Want ja, hoe zit dat nou met uw leven? Is daar iets aan te verbeteren? U hoeft geen vingers op te steken, hoor, want ik gok dat dat wel zo is. Bij mij in ieder geval. Ik ga ook niet vertellen wat er dan allemaal verbeterd kan worden. En dan bedoel ik nu niet de bekering, hè? Ik bedoel nu eens gewoon echt je feitelijke, praktische leven. Wat kan daar beter aan? Ik denk nog best wel veel. Dat ook al ben je een bekeerd mens, wil het niet zeggen dat de praktijk van het dagelijks leven, dat dat altijd even goed gaat, of wel? He, dus daar valt nog wel wat af te dingen. En wat gebeurt hier dan bij die koning? Die zegt van: ik zal jou een wijngaard geven die beter is. Beter. Genesis 1. Een paradijs dus. Een betere wijngaard. Misschien wel met minder stenen. Misschien wel beter gelegen ten opzichte van de zon. Dat staat er allemaal niet bij, maar dat bedenk ik dan maar zo even. En hij wil er eventueel ook geld voor geven. Dat is mooi. Dan kun je je toekomst weer opbouwen. En dan heb je geld, heb je mogelijkheden. Maar in Psalm 16 gaat het eigenlijk over dezelfde kwestie waar Nabot het over heeft. Namelijk dat het erfdeel is wat God jou heeft gegeven. Dus jouw leven ontdek je dat daar kan misschien wel wat aan verbeterd worden, maar het is wel het door God aan jou gegeven leven. Jouw leven. En omdat God daarvan de gever is, de schepper is, daarom is het kostbaar. Daarom, zo zegt Psalm 16, David, valt het mij in lieflijke dreven. Daarom is het belangrijk. Dus er is misschien wel iets beters bedenkbaar. De Heer Jezus zegt ook, je kunt geen L aan je lengte toevoegen. Zou je misschien wel willen, maar dat gaat niet. Maar dit is wat God jou gegeven heeft. En daarin is het kostbaar. En naarmate je dichter bij de Heere komt, zul je steeds meer ontdekken dat dat gegeven leven, ook aan jou gegeven leven, wat misschien in de ogen van vele anderen niet zo kostbaar is, dat het kostbaar is omdat God het zelf aan jou gegeven heeft. U kunt hier hele discussies over abortus en euthanasie zo invoegen. Het leven als een geschonken leven. En Agab begrijpt dat gek genoeg wel. Hij is er niet mee eens, maar hij begrijpt het wel. Dus hij komt dan thuis en ziet het dus ook met dat Nabot een beroep heeft gedaan op, hoe noem je dat? Op dat het een erfdeel is van de vaderen, dus door de Heere God gegeven. Dat dus voor hem een no-go is, dat hij dus niet verder kan gaan. En dan gaat hij op zijn bed liggen. Ja, ik denk dat je het maar even heel erg uw fantasie moet laten werken, hè? Die boze koning, hè, dat was hij al eerder. Hij is dus gauw boos, hè? Want daarvoor lazen we ook al dat hij slap was geweest en dat de Heere God daar een streng oordeel over spreekt. En dan komt hij ook somber en woedend komt hij thuis. En dat doet hij dus nu ook weer. En dan gaat hij op zijn bed liggen en dan wil hij niet eten en dan wil hij niet praten. Kent u zulke mensen die dat wel eens doen? Is een van de zwaarste strafmiddelen die een kind in zijn opvoeding kan krijgen, hè? Als een van de ouders zwijgt en boos is. Of als er geen gesprek is, als er problemen zijn binnen de relatie. Omdat er één somber of woedend is. En er wordt niet gesproken. Dus er gaat een geweldige dreiging vanuit, hè? En je hebt een mooie stilte. Het stil gebed onder aan de kansel, het stil gebed in de gemeente, stil gebed in de natuur misschien, of misschien zomaar de stilte, een vogel die dat benadrukt. Maar je hebt ook die dreigende stilte, dat is hier. En zo ligt hij dan te mokken als een klein kind. Ik wilde die wijngaard, ik wilde daar een moestuin van maken. Onvolwassen reactie, zeker. En vol van de begeerte. En dat was de laatste van de 10 geboden, weet u nog? En eigenlijk alle geboden zou je kunnen terugbrengen tot dat laatste gebod. Want was de eerste zonde niet ook gegrond juist in de begeerte om door die boom kennis te krijgen van goed en kwaad. Dus begeerte is niet zomaar even iets verlangen, maar nee, dat wat jij hebt, dat wil ik hebben. En dat gaat dus ook altijd naar de dood. Dat horen we hier in de tekst natuurlijk ook. En dat gaat dus dan over dat, voor je gevoel, over iets kleins. Over wat hij niet heeft. En wat doet hij dan? Dan stopt hij eigenlijk met koning zijn. Is hij gewoon een klein, mokkig, eigenzinnig, vervelend kind. Maar hij stopt dus ook met zijn roeping om het landsbelang te dienen. Dat doet hij dus niet. Volstrekt niet. Tegelijkertijd, met dat hij daar zo ligt te mokken, ja, als iemand zo stil zit, dan ga je toch op een gegeven moment naar hem toe. Eens even, wat is er aan de hand? Toch? En dat doet zijn vrouw dus ook. Had hij misschien toch wel geweten, hè? Dat hij dat opriep. Dus misschien dat hij toch die Izebel in die zin een beetje wakker maakt. En zij, voor degene die van Shakespeare houden, zij lijkt een beetje op Lady Macbeth, die haar man uiteindelijk ook aanzet tot moord. En dus Shakespeare heeft zeker in de Bijbel gelezen en deze vrouw daar geportretteerd in zijn toneelkarakter in het toneelstuk van Macbeth. Waar dus inderdaad zij haar man aanstuurt om die ander te doden. Maar goed, in zijn zwijgen zit dus een hele stiekeme, dreigende boodschap. En eerlijk gezegd, als wij moderne mensen zijn en we beginnen dit te lezen, stel u hebt buren die kennen de Bijbel niet en u zou dit voorleggen, dan zeggen ze, ja, maar waar gaat dat toch over? Als hij daar goed geld voor geeft en als hij die waarde teruggeeft en een betere wijngaard notabene wil geven, ja, dat, waarom zou je het niet doen? He, dus de maatschappij denkt niet zo als wat de Bijbel hier bij ons opwekt. En die hebben vaak ook geen enkel begrip voor uw geloofstrouw. Terwijl het zo mooi weer is, ga jij in de kerk zitten? Waarom doe je dat? Dus die hebben geen begrip daarvoor. Die kennen wel dat verlangen, wel dat begeren, net als Agab dat kent. En die hebben ook geen begrip voor al die miljoenen christenen die zich liever laten vernederen. Waarom zouden ze dat doen? Dus Naboth speelt dus, om het maar zo te zeggen, dat spelletje niet mee. En u misschien op uw werk en in de omgang met uw kennissen of misschien wel familieleden speelt u dat spelletje ook niet mee. Want u bent christen. En u speelt misschien ook het spelletje van de Verenigde Naties niet mee. Nou, en dan komt Izebel en voor mijn part die buitenkerkelijke buren of wie het ook zijn. En misschien ben je het zelf ook. Die dan zegt, moet jij nou koning zijn? En doe je dat op die manier? Nou, ik zal het je leren. En dan doet ze dat. En dat doet ze op een gruwelijke wijze. Dan maakt ze een feestje. En dat dorpsfeest of stadsfeest. En dan zit Naboth vooraan. En dan komen er mensen. En die zijn nergens geschikt voor. Zo staat het er letterlijk. En die moeten zeggen, hij heeft de koning en God gezegend. En gezegend is een rare uitdrukking waarmee bedoeld wordt dat hij niets met de Heere God en niets met de koning te maken wil hebben. En dan wordt hij gestenigd buiten de stad. Ja, Naboth, dan komen we aan het tweede gedeelte, namelijk over dat erfdeel wat verloren dreigt te gaan. Naboth had zich wel gehouden aan wat God had gezegd, hè? Hij had zich gehouden aan dat God hem dat had toevertrouwd. Wat gebeurt er als u uw geloof mag bewaren uw leven lang? Als u die strijd, zoals Paulus dat noemt, goed mag voeren. Als u staande mag blijven tegenover de machten van de boze. Als u die wapenrusting Gods, die u door Christus aangereikt krijgt, als u die mag aanhouden. Meestal zeggen mensen, ja, maar daar word je toch niet beter van? Nee, daar word je misschien niet beter van. En dan komt er een schijnproces. Dan horen we Naboth ook niet spreken. En daarin werpt hij als het ware toch een soort licht vooruit. Deze hele tekst trouwens. Op de Heer Jezus. Tegen wie ook een schijnproces werd gehouden. En bij wie ook valse getuigen waren. En hij niks terug zei. En daar zo'n geweldige verachting was. Maar hij trouw bleef. Trouw waar niemand die trouw kon bewaren dan hij alleen. Dus het doek lijkt dan voor Nabot te vallen. Dus dat toevertrouwde erfdeel, wat is daar dan van over? Geen wonder dat er ook een prachtig lied is dat zingt: geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Hoort u dat gebed in heel dit lijden van Nabot? En hoort u dat gebed uiteindelijk tot uw redding aan het kruis, wanneer de Heer Jezus bidt: vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen? Dus hoort u hoe hier trouw mag blijken tegen alles eigenlijk in, tegen de logica in. En het doek nogmaals lijkt te vallen voor Nabot. Het lijkt afgelopen te zijn. En zo gaat het toch? Je hoort toch vaak van mensen die wel trouw zijn gebleven aan hun geloof, maar die toch te gronde gaan. Dus wat heeft Nabot nu gewonnen? Hij heeft zijn leven verloren. Is dat evangelie? Ja, uiteindelijk wel. Want dan, en daarmee komen we eigenlijk aan het derde punt, namelijk die gerechtvaardiging van dat erfdeel. Want dan komt namelijk het woord van God. En dan wordt ook dat hele spel van Agab ontmaskerd tot moord. En u bent zelf op het ogenblik, begrijp ik, in rouw vanwege het overlijden van de vrouw van een van uw organisten. De eerste mens die stierf door broedermoord, weet u nog? En hier in de tekst horen we ook eigenlijk over een moord. Nou is die mevrouw hopelijk niet vermoord natuurlijk, maar daar gaan we niet van uit. Maar ze is nog wel verhoudingsgewijs vrij jong, hè, 69. Dus dat ervaren de familieleden misschien toch wel als was ze zomaar uit het leven weggeslagen. Dus elk sterven herinnert toch nog steeds, niet alleen aan de zonde, zeker, maar ook wel aan die eerste dood van Abel. Maar mag ook herinneren aan het sterven van Jezus. Aan het sterven van Jezus die voor u en voor mij gestorven is. Opdat wij door hem zouden leven. En hier, wanneer we in de tekst horen dat Nabot sterft, als gevolg van dat hele spel dat Agab en Izebel beide spelen. Hè, want Agab was thuisgekomen en dan zegt hij tegen zijn vrouw: ja, hij wilde mij het niet geven voor geld. En ook niet voor een betere wijngaard. Dat beroep op dat erfdeel, dat verzwijgt hij tegenover zijn vrouw. En zij, omdat ze uit Tyrus en Sidon komt, zij is een Baalist, dus zij is helemaal van hebben. En zoveel mogelijk willen hebben en de baas spelen. Dus hij geeft het haar als het ware aan. He, zoals ook de Heer Jezus werd uitgeleverd aan de Romeinen. En door Joden en niet-Joden werd vermoord. En daarmee dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, door de hele mensheid werd vermoord. Niet alleen de Joden en ook niet alleen de Romeinen, maar allen. En zozeer zelfs dat Revius zegt, ook ik. Dus En dan komt Gods gerechtigheid. Want Achab loopt dan over die wijngaard. Hoe kan hij daar nou opeens lopen? Nou, dat heeft te maken met twee dingen. Naboth is veroordeeld. En met dat hij veroordeeld is, vervallen zijn goederen aan de staat, om het maar zo te zeggen. En dus is de koning bezitter geworden van die wijngaard, omdat dat het gevolg is van het strafproces, zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk een schijnproces is, oké. Maar in ieder geval daardoor heeft hij dus een recht om het in bezit te nemen. En hoe laat je blijken dat je het in bezit neemt? Door er overheen te lopen. Je loopt dan over je terrein. Dat is de Bijbelse manier van hoe het werkt. Dus denk ook aan, u zult uw voet op de vijand zetten. Of bijvoorbeeld aan de moederbelofte. Dit zal, de voet zal u de kop vermorzelen. En je ziet ook in Psalm 110 en vele andere psalmen, hoe dus die voet ergens op treedt en daarmee het overheerst. De Heer Jezus die loopt over het water. Hij is Heer ook over de machten van bijvoorbeeld de zee en de doodsmachten. Nu, dus daarom, Achab loopt over die wijngaard. Maar dan staat er dat de Heere God stuurt zijn profeet naar de wijngaard van Naboth. Aha, dus Achab meent wel dat het nu de zijne is. Hij meent wel dat hij daar recht op heeft. Hij meent wel dat hij het zo heeft kunnen verwerven. Maar de profeet zegt: u hebt uzelf verkocht. U hebt uzelf verkocht. Dus hij zegt: dit is mijn moestuin. Ik maak hier Egypte van. Ik maak hier een paradijsje van. Maar Gods gerechtigheid gaat voort. En dan komen we aan een moeilijk punt, want ogenschijnlijk lijkt daar niks te zijn. Maar Naboth is gestorven en wordt ook niet tot leven gewekt. Maar de Heer Jezus, toen hij stierf, werd hij tot leven gewekt. Opdat u en ik zullen weten dat ons erfdeel alleen in Jezus veilig is. In zijn kruisiging sterven onze zonden. En in zijn opstanding worden wij hopelijk gered. En zo mag er uiteindelijk dan inderdaad die gerechtigheid zijn. En dat is het u toevertrouwde, in geloof geschonken erfdeel. Dat u geloven mag dat niet de macht van de dood, dat niet de macht van de Satan, dat zelfs niet de macht van uw eigen hart, wat verstrikt is met zijn begeerte, het laatste woord heeft. Maar God alleen. Nogmaals, Paulus benadrukt: mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Dus, en hij gaat daarin nog verder, dat hij tegen Titus ook zegt: en zo is er hoop van het eeuwig leven. Dat is niet hoop omdat u daar recht op hebt, zoals Achab meende recht te hebben op die wijngaard. Nee, dat is louter en alleen op grond van het sterven van de rechtvaardige die is opgewekt. Gods gerechtigheid, die zo op een verborgen wijze ook bij u en bij mij door wil werken. En dus is het ook van groot belang om te letten: wie heeft er nou invloed op uw leven? Door wie laat u zich gezeggen? Door de Heere God? En hoe hij is? Of laat u zich gezeggen door wat u kunt verwerven en wat u meent te kunnen hebben? Dus hier gaat het helemaal over dat verschil tussen hebben en zijn. En daarom ook deze belofte, dan komen we aan het slot: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen hen na. Achab meende een wijngaard te veroveren. Maar de profeet weet, en wij weten, het is de wijngaard van Naboth. Het is het erfdeel wat God hem had toebedeeld. En zo is het ook met uw leven. Zo zal het bewaard worden. Al is het door het vuur van het oordeel heen, schrijft de apostel. Het is omdat het door de Heere God aan u gegeven is. Als hij u het geloof geeft, als u hem vertrouwt in alles wat u doet en alles wat u zegt, dan mag je gered weten. Dan mag je geborgen weten in die gerechtigheid van God, die uiteindelijk ook heel deze aarde en de hemel zelfs zal vernieuwen tot zijn eer. En het geloof kijkt daar nu al naar uit en hoopt van harte daar deel van uit te mogen maken. Amen.

Laten we samen danken en voorbeden doen ook. Gezegend Heere, uw heilige naam. Wij danken u dat u trouw blijft tegenover onze trouw, ontrouw. Dat u gelooft.

iets van uw eer ter sprake mag komen. Misschien met woorden, misschien ook zonder woorden, maar gedragen door uw belofte in Jezus Christus toevertrouwd. Heren, wij bidden u voor al die zusters en broeders wereldwijd die staande mogen blijven in geloof, die in meerdere of mindere mate te maken hebben met vormen van verdrukking en nood. Schenk hen houvast in uw naam, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, alleen. En volharding. Heren, we willen u bidden voor uw volk. En we bidden u ook voor vrede over Jeruzalem, over Israël. Dat daar vrede mag komen vanuit Jeruzalem. Voor Joden en Arabieren gelijk. Wil gij uitkomst geven. Heren, we bidden u ook voor deze wereld waarin we leven. De verwarring en de dingen die gebeuren die zo volstrekt niet in de lijn van uw woord en van de schriften liggen. Ontferm u over ons en doe ons zo standvastig zijn. Heren, zo bidden we u ook voor onze eigen overheid en voor koning Willem-Alexander en zijn huis. En we vragen u om uw wijsheid, uw nabijheid. Wil ook zijn met uw kerk, ook hier in Nederland. Wil zijn met de gemeente hier ter plaatse. Wil haar vertroosten en wegen wijzen. Wil ook zijn in het bijzonder met degene die rouwen nu Ria Stam, geboren Blok, overleden is. Wil haar man Chris nabij zijn, zijn kinderen en kleinkinderen. En wij vragen u, Heere, geef zo uw houvast dat inderdaad de belofte verkondigd mag worden. Dat niet de macht van de dood, niet de macht van de sterkste, maar alleen de macht van het geloof en het woord van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus, het laatste en levendmakende woord zal blijken te zijn. Dat we daarop mogen blijven vertrouwen, elke dag opnieuw. Geef hem dat, zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook ons. Wanneer we zo geconfronteerd worden met een overlijden. Heren, wil zijn in de gemeente met mensen die worstelen met onrecht, wat nu eenmaal gebeurt in deze wereld. Leer hen nieuwe wegen. Leer hen standvastigheid. Geef hen kracht. Wil hun wapenrusting als het ware toerusten en versterken. Wil zijn met de jongeren, de kinderen in het bijzonder, die zo weinig toekomstperspectief lijken te beleven in ons land. Wil nieuwe wegen wijzen. Wil gij het licht van uw liefde ook over hen doen opgaan. Wij danken u ook voor dingen, voor grotere en kleinere dingen. Zo danken u voor Marja Vermeulen, die binnenkort aan de revalidatie mag beginnen, aan een geslaagde knieoperatie. Wil ook haar nabij zijn en kracht geven. Heren, ga zo ook met ons wanneer wij van hier gaan en wil ons maken tot getuigen van uw liefde alleen. Dat bidden we u in afhankelijkheid, ziende op Jezus Christus alleen. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven. Dat is voor de eerste en de tweede rondgang. En de uitgang is een derde mogelijkheid. En wij zingen nu met elkaar Psalm 119, vers 45.

Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

U luisterde vanuit een kerkdienst vanuit de Dorpskerk te Reeuwijk, waar dominee Goedhart de dienst leidde. En daarnaast hoorde u het orgelspel van Gert van Hoef, Liebste Jezu, wir sind hier, van Johannes Sebastian Bach. U luistert nog steeds naar Kerkplein 15. We zijn er vandaag tot 12 uur. En straks om 11:45 krijgt u natuurlijk, zoals u gewend bent, de kerkelijke agenda. We gaan verder met het lied Jezus sprak hier op aard, samenzangkoor Nieverdal.

Niet het lied wat u gewend was of wat ik aangekondigd had. Maar ik had even een technische storing hier. Maar het was Vaste Rots van Mijn Behoud van Christelijk Koor Jichdal Jauw. En die past eigenlijk in het, onder het kopje Nieuwe Muziek. Want hij is nog maar recent uitgekomen, dit lied van dit koor. En dat is ook de opname vanuit de Grote Kerk van Dordrecht. We gaan nu wel naar het lied wat ik net gezegd had. Samen van koor Niverdal met Jezus sprak hier op aarde.

En dat waren de mannen van Soli Deo Gloria met Gelooft zij onze God. Van de mannen gaan we naar de vrouwen. Of van een opname van de Vrouwendag in Katwijk. En het lied is Op die dag.

Dat was Rots der Eeuwen van hervormd, gereformeerd, gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Straks om 11:30 krijgt u nog van ons een gedicht. We gaan eerst luisteren naar Albert Smelt met het lied De Heer heeft mij gezien en onverwacht.

Er is een land waar het altijd zomer is. Een land met altijd durend groen. Dit is het land waar het heerlijk toeven is, in het heerlijk zonnige seizoen. De bomen staan er altijd rijk in blad. En bloemen tonen vol hun pracht. Door middenin vindt men de gouden stad, zo mooi, door niemand ooit verwacht. De waterbronnen, die er rijkelijk zijn, met water dat het groen bevloeit, maken het aanzicht tot een groot festijn. En zorgen dat het weelderig groeit. Dit droomland mogen wij eens binnengaan. Met ruimte en met heerlijkheid. Het wordt eens thuisland. Van een blij bestaan. Beloofd en door Gods hand bereid.

Kijk, agenda is maar heel bescheiden gevuld zo in vakantietijd. Nog een paar weken en dan zal het langzaam weer op gang komen. Maar toch is er wel wat te melden. Elke woensdag zijn er in Reewijk wel de zomerzangavonden. Komende woensdag 19 augustus is dat vanuit de hervormde kerk in Sluipwijk. En volgende week woensdag in de dorpskerk in Reewijk. Het begint in de avond om 7 uur. Komende woensdag dus in Sluipwijk. In verschillende kerken is er ook open kerk. De hervormde kerk in Bodegraven heeft een zomeropenstelling. Iedere zaterdag tot en met 5 september van 14 uur 's middags tot 16.30 uur. In andere kerken is de kerk elke week geopend. Zoals in de hervormde Waarder. Elke dinsdag en donderdag herstelt hervormde kerk in Driebruggen. Iedere zaterdagmiddag. En de gereformeerde gemeente de Bethelkerk. 10 uur op donderdag. 10 uur 's morgens. Tot 11:30. En dan is er ook nog koffie. Dan krijgt u nu de overzicht van de kerkdiensten van de komende 3 weken hier bij Kerkplein 15. Komende zondag 23 augustus. Een dienst vanuit de Salvatorkerk. Pinkstergemeente de Morgenster. Over 2 weken 30 augustus. Een dienst vanuit de Ichterskerk. Hier in Bodegraven. Nederlandse gereformeerde kerk. Voorganger E.J. Sutsma. Over deovolente 3 weken, 6 september, een dienst vanuit de hervormde gemeente Te Waarder. Tot zover de kerkelijke agenda.

Met Alles wordt nieuw zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kerkplein 15. Volgende week zondag zijn wij weer en in de studio zit dan Gert-Jan Pos. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 s'avonds kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 uur en 9 uur in de morgen voor Kerkplein 15. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Christian Houmers en Job Houmers en we wensen u verder nog een goede zondag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 16 augustus 2026. Vakantieverhalen. U kent ze wel, vakantieverhalen met foto's. Vooral leuk voor de mensen die ze vertellen. Iets minder voor de toehoorders overigens. Dit jaar waren de verhalen een beetje anders. Iets in de sfeer van, zag je die foto van die brand in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België? Vorig jaar stonden we daar ook. Goed dat we dit jaar naar een andere bestemming zijn gegaan. Een voorbeeld om de betrokkenheid bij de aarde met zijn problemen van je eigen bordje af te schuiven. Want dat afschuiven, daar zijn we als samenleving erg goed in geworden. Airco's zijn niet aan te slepen met de klacht dat de opwarming van de aarde wel erg veel geld gaat kosten. En ondertussen omarmen we veel luxe zaken die deze opwarming veroorzaakt. Ik geef slechts een enkel voorbeeld van de duizenden die er zijn. Rekencentra of computercentra, het uitbesteden van de eigen computercapaciteit naar de cloud. Dit soort centrums zijn op zich goed te verdedigen uit hoofden van efficiëntie en energieverbruik voor bedrijven. Anders wordt het als we deze centrums als luxe opslag gaan inzetten. Het opslaan van foto's en filmpjes die we maken nooit meer gaan bekijken is daar een prachtig voorbeeld van. Deze staan vaak op meerdere malen, en backup is wel net zo veilig, op dit soort services in de cloud. Deze rekencentra groeien daarmee als kool. In Nederland staan er al zo'n 200, wereldwijd duizenden. Een groot deel van deze capaciteit heeft amper nut in onze maatschappij, maar ze zijn wel goed voor het verdienmodel van de eigenaar. En de hoeveelheid energie en koelwater die het verbruikt begint wereldwijd meerdere procenten van de wereldenergiebehoefte te omvatten. Meer dan dat van de luchtvaart inmiddels. Terwijl de problemen rond die centra zonder veel discussie bij de samenleving wordt neergelegd. Resultaat, natuuropwarming rond deze centra, waterschaarste, stroomprijzen die omhoog gaan, geluidsoverlast van omwonenden, elektronische componenten die duurder worden. En dat allemaal vanwege die foto's van die camping op te slaan toen die nog niet afgebrand was. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, we zaten nog even met het lage waterstand. Totdat Christopher een prachtig nummer had. Cry Me a River. Dus jongens, allemaal huilen. Vol waken.

0: Cry Me a River. Ja, ze hebben hem niet zo hard gehaald dat de rivieren echt vol zitten. Want we zijn nu in Nederland heel erg bezig met de lage waterstand op dit moment. En toen ik van week door Gouda ging, door alle grachten en sloten, zat het volop met water. Toen had ik zoiets van, hoe kan dat als overal te weinig water is en wij in Gouda voldoende hebben? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En ik heb twee mensen gevonden. Theo Mul en Robin Oliehoek van Rijnland. De waterschap Rijnland. Die zijn verantwoordelijk dat het water op peil blijft en in kwaliteit blijft. Dus welkom in de uitzending, heren.
1: Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat is een waterschap eigenlijk? Historisch is het natuurlijk een van de oudste democratische instituties. Is dat nog steeds?
1: Het is nog steeds een democratisch instituut inderdaad. Iedereen betaalt daar elk jaar zijn waterschapsbelasting voor. En je mag één keer in de 4 jaar stemmen voor de politiek. Dus dat is het nog steeds. En ja, wij zorgen voor droge voeten en schoon water.
0: Droge voeten en schoon water.
1: Ja, heel kort gezegd.
0: Maar jullie zijn meer de uitvoerende kant. Hè? We hebben niet zoveel te maken met de politiek. Nee. En dan kom je met hele praktische zaken van die sloot is te laag, die moet op. En hoe doe je dat? Als er te weinig water is. Wie kan daar antwoord op geven?
1: Misschien is het goed om even eerst iets over het algemeen ons watersysteem te vertellen. Robin kan daarna wel echt iets vertellen over hoe het in detail hier werkt. Wij zijn niet een vrij afstromend gebied zoals bij andere waterschappen waar de rivier langstroomt en uiteindelijk het water weg is. Wij hebben een heel erg gereguleerd gebied.
0: Dus dat, niet afstromend betekent je hebt pompen nodig om
1: het weer om het erin en uit te pompen. Ja. En dat begint gewoon hier in Gouda bij de Gouwen. Ja. Dat is een deel van ons hoofdwatersysteem, dat noemen we onze boezem. Daar pompen we het water via het gemaal Gouda, wat veel Goudenaars zullen kennen. Het boezemgemaal de Hollandse IJssel in. Of in dit geval het zoete water vanuit de Hollandse IJssel de Gouwen in. En daar vandaan naar de polders die daar omheen liggen. Dat gebruiken wij continu om zo op alle verschillende plekken op de centimeter nauwkeurig dat waterpeil in te stellen. Dus zo werkt dat hier ongeveer.
0: En dat gebied is niet alleen Gouda, maar het gaat helemaal tot aan Amsterdam zo ongeveer.
2: Ja, ongeveer Amsterdam, IJmuiden die grenst tot aan Wassenaar, Gouda.
0: En onder Gouda is een ander waterschap.
2: Ja, dus zit als Stichtse Rijnland en Schieland hebben we.
0: Ja.
2: En in Delfland.
0: Dat is dus als een lappendeken over heel Nederland verdeeld dit soort waterschappen.
2: Ja.
0: Het is geen kleine organisatie, begreep ik ook in het voorgesprek. Iets van 900
1: Ruim
0: mensen.
1: Ruim 900 mensen, ja.
0: Zijn die allemaal bezig met water?
1: Die zijn allemaal bezig met water, inderdaad. Ja, en dat kan zijn sterke dijken. Ja. Dat kan zijn waterkwaliteit, vismigratie. Of zoals ons uitvoerend in het peilbeheer.
0: Ja.
1: Mensen die hydrologen, die in een beleidsafdeling alles doorrekenen. Ook naar de toekomst kijken, verschillende scenario's doorrekenen. Ons adviseren en... waar we uitvoerend in zijn. En niet te vergeten de collega's die het voor de waterzuiveringen, dus die het rioolwater zuiveren. Onderhoudsorganisaties daarbij die de gemalen, de rioolwaterzuiveringen onderhouden. Dijken keuren en onderhouden.
0: En zijn waterschappen zijn nog maar één deel van de hele lappendeken van alles wat met water te maken heeft in Nederland.
1: Zeker, ja.
0: Rijkswaterstaat, allerlei organisaties die...
2: Gemeente zelf ook.
0: Gemeente zelf, provincie dan neem ik ook aan. En ook havens, alles wat met water te maken heeft.
1: Dus, drinkwaterbedrijven.
0: Want goed, dat doen jullie zelf ook al een deel natuurlijk.
1: Nee, dat is altijd een goeie om nog te zeggen. Ja. Het waterschap, wij zuiveren rioolwater, maar wij maken geen drinkwater. Dat zijn echt aparte organisaties. Ja.
2: En zuiveren is meer van afvalwater, dus van het riool.
1: Dus dat is bijvoorbeeld Oase hier in Gouda.
0: En die leveren uiteindelijk het water wat uit de kraan komt.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: En jullie zuiveren het water wat door het toilet weggespoeld wordt. Precies. En regenwater.
2: Maar je ziet wel dat gemeenten steeds meer afkoppelen. En dat komt natuurlijk rechtstreeks...
0: Splitsen van de beide.
2: Ja. Ja.
0: En dat betekent, de een heb je meer werk aan dan de andere om te zuiveren. Dat kan.
2: Ja.
0: Terug even naar peilbeheer. Stel, want water verdampt. water wordt gebruikt, dus dat zakt. Wanneer grijp je in om het weer terug te koppelen? Zijn er hele...
2: Nou, bij gemalen hanteren we ongeveer vaak een marge van 10 centimeter.
0: Ja.
2: Wanneer de gemaal aangaat, noemen we het aanslagbel en afslagbel. En mijn taak is eigenlijk om te zorgen dat we binnen de bandbreedte blijven. Elke polder heeft ook een pijlbesluit. En dat is eigenlijk een hard bewijs, daar moeten we aan voldoen.
0: Ja.
2: En vaak, omdat het, je kan niets recht op één pijl aanhouden, hebben we vaak 5 centimeter erboven en eronder als marge.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: net als hier in Gouden, de stadsboezem om te noemen. Hierachter zit de turfmarkt. Voor de meeste mensen wel bekend hoe krap het is.
0: Ja.
2: Vaak daar heb je iets minder speling, omdat dus anders gewoon het water op de straat...
0: Het is een populair beeld als je het hebt over
2: toeristen, die komen.
0: Over toeristen en, en verzakking van steden. Dan is de turfmarkt.
1: Inderdaad.
0: Ben jij nu iemand die 8 tot 5 aan kantoor zit, of zit je echt ook letterlijk met de poten in de modder?
2: Nee, we zijn met 6 pijlbeheerders. Ja. En iedereen heeft ongeveer 4... of 3 watersteenbeheerders is.
0: Ja.
2: En wij zorgen dan dat we samen met de buitenmedewerker, de watersteenbeheerder, dat we alles netjes binnen de grens houden.
0: En watersteenbeheer, dat zijn...
2: De buitengroep.
1: Ja. Dus degene die wel met zijn laars in de modder staat.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: En als het nodig is, kunnen we altijd nog wel assisteren. Maar wij zijn vooral bedoeld om op kantoor of thuis.
0: Ja, en, veel. Ik heb 5 jaar geleden natuurlijk jullie collega gehad. Toen in het kader van die wolkbrug in Limburg. Nu is het droog. Verwachten jullie nog een wolkbrug?
2: Dat blijft altijd lastig om te voorspellen.
0: Ja.
2: We zijn aangesloten bij een meteogroep.
0: Ja.
2: En die helpen ons ook met het bepalen van als er echt een bui komt. Om ons te informeren.
0: Ja.
2: En dat... Ja, nu in de droogte zullen ze misschien iets eerder, als er wat meer millimeters vallen, informeren. Maar we horen eigenlijk wel op tijd, omdat we nu ook aan de wat hogere kant. Je probeert nu een beetje aan je bovengrens te zitten.
0: Ja.
2: Om ook het zoete water wat we nu nog beschikbaar hebben, om dat gewoon te benutten in je polder en in je gebied.
0: Maar het kan dus gebeuren dat je zegt van nou, we moeten het hoger moeten inpompen tot een bepaald niveau. En een uurtje later van jongens, alles uitpompen, want er komt een enorme overvloed.
2: Ja, uiteindelijk willen we wel gewoon droge voeten houden. Dat we,
1: dat is het leuke spel van pijlbeheer. Dus het is omgaan met die onvoorspelbaarheid. Je weet niet wanneer er een bui valt.
0: Ja.
1: Je hoort nu veel mensen zeggen, nou, water vasthouden, water vasthouden, water vasthouden. Waarom doen jullie dat niet al eerder? We hebben een bergingslocatie bij Zoetermeer nu ingezet om water vast te houden. Die op andere tijden bedoeld is om bij wateroverlast water te bergen.
0: Ja.
1: Op het moment dat we die al vroeg in het voorjaar vol zouden zetten en er valt zo'n Limburgbui, dan kunnen we niet meer gebruiken als bergingslocatie. Dus dat is altijd het spel waar wij mee proberen te spelen. Ja. Voldoende ruimte houden om ook tegen een grote bui te kunnen.
0: Ja, die Limburgbui, is dat een begrip geworden?
1: Is zeker een begrip geworden in waterschapsland. Ja.
2: Alle mensen van beleid die rekenen ook vaak, noemen ze de Limburgbui, om ook uit te rekenen van wat als in deze polder. En dan ook om de capaciteit te berekenen van nieuwe gemalen of van de droogleggingen wat er een gemeente bij bijvoorbeeld nieuwbouwwijken aan moet denken.
0: Ja, Westergouw is daar een voorbeeld van. Hè? Daar schijnt dus, althans de berichten die ik gehoord heb, heel veel opslagcapaciteit te zitten om dat lage pijl, wat min 6 meter.
2: Ja, dat is wel van Schieland is dat gebied.
0: Ja, maar het is wel die technologie, laat ik zo stellen. Niet jullie
2: voorbeeld. Nee, en uiteindelijk de gemeentes, ook bij in onze gebieden, wordt ook gewoon aangegeven, nou, jullie moeten minimaal een berging of zoveel water kunnen opvangen.
0: Ik weet een paar jaar geleden dat de gemeente achter de Waag dus een wadi heeft aangelegd. Daar was vrij veel kritiek op. Dat is een enorme groene oase geworden. En af en toe dan staat die dus inderdaad helemaal vol. Zijn dat soort wadi's heel belangrijk voor de stad geworden? Meer dan dan de jaren daarvoor? Of is het een beetje
2: simpel? Je ziet wel dat gemeentes vaak proberen watergangen... Verge onderhoud waar die zo.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk lastig voor om in een bestaande situatie watergangen te graven. En dan zijn vaak wadi's wel voldoende om de grondwater weer rustig in te trekken.
1: In het algemeen is bergingslocatie, zeker in stedelijk gebied, wel belangrijk. Waar het op verhard ondergrond heel snel afspoelt in het watersysteem, heb je dus bij grote buien dat je heel snel water in je systeem hebt. Als je dat ergens kan bergen, bufferen, is dat natuurlijk heel goed.
0: Ja. Het betekent ook eigenlijk dat jullie als vrij conservatieve beheerclub veel meer een lerende organisatie zijn geworden. Dat proef ik ook uit, zeg maar, de Limburg-wei en dat soort.
1: Ja, ook wel de droogte. De vraag werd volgens mij, je zag in 2018 dat er andersoortige problemen speelden. Meer over verzilting. We hebben een sluis in Sparendam die heel plotseling toen gestremd werd. Mm-hmm. Nu zie je dat we hebben ervan geleerd. We anticiperen eerder. Die sluis wordt eerder op een beperktere manier gestremd. Dus dat je een paar keer per dag gaat schutten om minder zout water inlaat. We hebben de klimaatbestendige wateraanvoer, waar we water via de Krimpermaard onder andere toelaten. Die is goed op capaciteit. Die zetten we tijdig in. Je ziet dat het meer reguliere operatie wordt nu, in dit geval droogte, zeg maar, dan een grote calamiteit. Hoewel we nu echt wel al lange tijd in een fase 2 opgeschaald zijn in een calamiteit. Dus onze calamiteitenorganisatie staat druk bij betrokken.
0: Ja. Fase 2 betekent ook een fase 3?
1: Er is ook een fase 3 die soms voor stevige besluiten wordt naar fase 3 opgehaald, waar onze dijkgraaf een besluit moet nemen. Een mooi voorbeeld daarvan, wat ook op de website terug te vinden is van besluiten, is dat we ons watersysteem op dit moment niet meer doorspoelen. Dus dat is de Gouwe. Ja. Normaal pompen we in Gouwe water in en bij Katwijk er weer uit, of bij Sparendam. Om het zoute kwel die omhoog komt, onder andere weer weg te spoelen. Ja, dat doen we nu niet om zoet water te sparen. En dat is een besluit van onze dijkgraaf.
0: Ja. We gaan er straks nog even op verder. We gaan eerst een klein muziekje draaien.

0: Een van de elementen waar jullie mee te maken hebben zijn dijken. En met name ook verzakkende dijken door deze droogte.
1: Nou, verzakkend niet echt. Het is meer de kans, net als Vilnis in 2003. Ja. Dat door scheurvorming, dat ja. dan afschuivingen.
0: Vilnis was ook een wake-up call natuurlijk.
1: Ja, voor heel veel waterschappen.
0: Ja, ja. En dat zie je nu nog steeds. Want volgens mij kom je dan nog wel dijken tegen die 400-500 jaar oud zijn. Die ja. voor het eerst onderhoud nodig hebben. Klopt dat?
1: Nou, niet voor de eerst. Wordt natuurlijk regelmatig wordt gekeken of ze opgehoogd moeten worden.
0: Ja.
1: Of versterkt. Of ja. hoe dat. Dat doet ja. afdeling onderhoud.
0: Ja.
1: En nu hebben we dan dat. De afgelopen 2 weken en de komende 2 weken zijn weer die watersteenbeerders die weer 274 kilometer weer gaan nalopen aan strekkingen. En dat mogen ze dan gelukkig over 2 weken doen. Maar met vakantie is het altijd.
0: Ja, dus die wandelen in de natuur. Ja. Genieten van de natuur.
1: Nou, ja.
0: Maar het heet werk.
1: Met ja, 32 precies. graden is dat ja. genieten. Ja.
0: Ja. ja, dat is het iets minder. Ja. Ja.
1: Maar gelukkig kunnen ze vaak weer in de ochtend. Maar ja, het ja. is fijn dat ze het doen.
0: Ja, nee, maar het is ook keihard noodzakelijk natuurlijk. Ja. Maar zo hebben jullie heel veel functies, hè?
1: Ja.
0: Want er is ook dag en nacht bewaking van weertypes, begrijp ik.
1: Ja, wij hebben zelf een wachtdienst.
0: Ja.
1: We hadden toevallig er net er ook over. Ja, je kan om 3 of om 5 uur besluiten, we gaan niet malen. Maar als toch de bui in één keer omdraait of in één keer vormt.
0: Ja,
1: ja dan kan je in één keer 3 uur 's nachts toch ja. gemalen aan moeten zetten.
0: Dat is de situatie die ja. een aantal jaren in Boskoop is gebeurd.
1: Ja.
0: ja, daar hebben we het 5 jaar geleden hier ook over ja. gehad met jullie collega. Dus dat staat me heel erg nog bij. Wat van enorme motivatie jullie hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want er is geen schoolopleiding, er is niets. Je komt in het bedrijfsleven en op een gegeven moment denk je van ik wil iets meer met water doen. En dan ga je je in bezighouden. En voordat je het in de gaten hebt, werk je puur in het waterbeheer.
1: Ja.
0: Lijkt me toch een vreemde.
1: Er zijn natuurlijk wel. Ik heb zelf dan een MBO watermanagement gevolgd.
0: Ja.
1: Maar dan leer je natuurlijk deels wat gemeentelijke taken.
0: Ja.
1: Ook adviesbureaus en ja. dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment zelf oriënteren. Wat vind je leuk?
0: Ja.
1: Toen in 2016 hier begonnen. Ja, en nu zit ik eerst dan wel buiten.
0: Ja.
1: En nu sinds 2023 dan al lekker binnen. Ja,
0: ja. ja het is een intrigerend beroep wat
1: ja.
0: dat betreft.
1: Dus. Nee, heel veel mensen weten, ja. Ja, ze weten deels dat het bestaat. Maar als ze dan toch een keer een kletspraatje maken, dan ja. zijn ze toch allemaal wel geïnteresseerd van hoe werkt het dan ja. uiteindelijk toch.
0: Ja.
2: Ja, het is echt fascinerend. Ja, ik werk zelf nog maar 2 jaar bij het waterschap, ook echt inderdaad vanuit het bedrijfsleven. En het is echt fascinerend om te zien wat er allemaal bij kan ontkijken.
0: Ja.
2: Dat we inderdaad daar met ruim 900 mensen in samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. En inderdaad ook het enthousiasme. Het is best in zo'n periode is het echt schouders eronder. Het is zwaar. Zo'n dijkinspectie doen. Collega's zoals Robin die als de wachtdienst hebben ook 's nachts zeg maar een paar keer uit moeten. Omdat er ergens een laag pijl is waar ze met een collega contact moeten hebben. Maar ik zie iedereen er wel van aangaan. Daar ben je waterschapper voor deze periode.
0: Ja, ja.
2: Hetzelfde is in de periode van wateroverlast.
0: Ja.
2: Met veel regen. Ja, dan zitten we soms ook met de hele club. Zitten we dan 's avonds om 7 uur nog even in een teamsgesprek. Om even af te stemmen wat gaan we doen. Maar je moet dan echt wel opletten. Ik heb als teamleider soms dat ik op moet letten dat mensen niet te veel uren maken. Dat is soms eerder de uitdaging dan ze te motiveren. Kom op aan de slag. Hier doen we het wel voor.
1: Het is ook wel nu lastig. Want als jij of ik nu ga fietsen. Je ziet overal in één keer stuwtjes, pijlschalen, gemalen. Wat je normaal nooit op letten. Dat is gewoon toch.
0: Ja, in het vorige gesprek hadden jullie het over al die waterwegen.
1: Ja.
0: Toen maakte ik de opmerking van normaal mensen ziet alleen maar wegen. Maar jullie zien alleen maar waterwegen.
1: Ja, en kunstwerken. Dus
0: precies waar alles zit. Enzovoort.
1: Nou, en ook als je op vakantie ergens bent, let je toch automatisch. Kijk je een keer links en rechts van de weg.
0: Ja.
1: In de greppel of de sloot van hoe loopt het en dan.
0: Ja. Nee, want Nederland is natuurlijk een uitzonderlijk land. Dat we deze infrastructuur nodig hebben.
1: Ja.
0: Hebben jullie contact met andere landen over dit soort zaken?
2: Ja, regelmatig. We hebben een samenwerking met Roemenië.
0: Ja.
2: We hadden een paar weken geleden nog waterweerders uit Oekraïne zelfs over de vloer. Die toch ook bij ons kwamen kijken. Hoe doen jullie dat?
0: Ja.
2: Tot Afrikaanse landen waar we werken op met water, met het zuiveren van water, drinkwaterbeschikbaarheid. Echt heel divers. Ja,
0: ja, ja, ja. Toonaangevend wat dat betreft.
2: Ja, ook dat denk ik. Ja, ja, ja.
0: ja,
2: ja.
0: ja. Maar het weer is leidend voor jullie. En jullie zijn slachtoffer van het weer. Maar ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven. Hoe ver kunnen jullie in het voeren proberen in te schatten wat het weer doet? En werkt dat nog na al die jaren?
1: We hebben dan een systeem dat kan een beetje 24 tot 48 uur vooruitdenken. Met dan de gegevens wat bekend is bij het systeem. Maar ja, zo'n bui kan in één keer ontwikkelen. Dat blijft toch altijd nog...
0: Ja.
1: Je blijft altijd nog wel aan, zou ik maar zeggen, dat je niet achterover een systeem zijn ding laat doen.
0: Nee.
1: Dus gemiddeld zo 24, 48 uur, dat kunnen wij. En uiteindelijk hebben we dan afdeling beleid, die denkt vaak wat meer vooruit.
0: Ja.
1: Dan
0: probeert het vooruit.
1: Ja.
0: Behalve de waterhoogte hebben we natuurlijk ook te maken met waterkwaliteit.
1: Ja.
0: En dat is in fase 2 lijkt mij minder een beetje ondergeschikt aan de waterhoogte. Klopt dat een beetje?
1: Uiteindelijk niet, want het is natuurlijk voor boskoop heb je dat het niet te zout mag worden.
0: Ja.
1: Omstreek van de Bollenstreek ook, want daar hebben we dan ook maatregelen genomen dat de Leidse Vaart afgedamd is. Om te zorgen dat niet dat zout van Sparendam hier binnenkomt.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, het is ook het bestaan van de kwekers en van de bollenboeren.
0: Ja.
1: Dat nu niet het te zout wordt dat hun hele oogst mist.
0: Het is ook een vorm van economie overeind houden.
1: Dus dat is gelukkig, bestuur moet daar een keuze over maken. Keuzes,
0: ja.
1: Maar die kunnen gelukkig aan de hand van beleid ook goede keuzes maken daar.
2: Ja. Dus we proberen zo lang mogelijk de juiste maatregelen in te zetten om de waterkwaliteit op orde te houden.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste blijft dat het pijl op orde blijft, zodat onze dijken sterk blijven. Dus op het moment dat dat niet meer lukt, dan gaat inderdaad dat voor. Dus de waterkwantiteit gaat voor. Maar we nemen zo lang mogelijk maatregelen.
1: Ja. Ja.
2: En vandaar een stuk berging bij Zoetermeer wat we ingezet hebben.
1: De Reewijk wat opgehoogd.
2: Reewijk waar we het pijl omhoog gezet hebben om zo lang mogelijk alle functies te kunnen bedienen. Ja.
0: Want als het water zeg maar gemiddeld een halve meter zakt, dan hebben we economisch grote problemen.
1: Ja, maar ook voor de veiligheid van de dijken die dan...
0: Dat is ook economisch, dat is veiligheid.
2: Veiligheid
0: ook, wel. Ook de palen van de huizen en dat soort zaken, dat komt allemaal
1: in het geding. Ja.
0: Ja, dus dat het is een hele belangrijke functie daarom. Mooi. Ik ben een beetje door de vragen heen. Want ik denk dat we heel veel te horen hebben gekregen. Dus ik zou jullie willen bedanken voor deze bijdrage. Tenzij jullie nog wat kwijt willen, dan open microfoon. Wat kunnen mensen zelf doen?
2: Ja, behalve Cry Me a River waar je mee begon. is dat natuurlijk lastig te zeggen in deze tijden, zeg maar. Hè? Wat je als bewoner zelf kan doen. Behalve ook een beetje bijdragen aan bufferen door een groene tuin aan te leggen. Dat soort dingen.
0: Watertonnen.
2: Een regenton en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Ik vond het erg fijn om hier iets te kunnen vertellen over ons werk. Wat toch over het algemeen onzichtbaar is. En dat vinden we ook fijn doordat we gewoon lekker op de achtergrond ons werk doen. Dat iedereen droge voeten houdt. Maar het is ook een mooie gelegenheid om iets meer te vertellen over het werk wat als organisatie met elkaar doen.
0: Ja. Heb jij nog iets?
1: Ik vond dat Theo het hartstikke goed vertelde.
0: Nou, dan gaan we nog even naar de muziekje luisteren.
1: Ja.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging ik langs bij Alexandra Cornelissen in de Futseltuin. Een mooi initiatief van haar in Korte Akker. Die gaat verdwijnen, die Futseltuin. En we liepen samen even rond en ik vroeg haar wat de Futseltuin eigenlijk was.
2: Dat is een buurtinitiatief. 10 jaar geleden ruim is het gestart met buurtbewoners om hier een speelplek te maken en moestuin voor de buurt.
1: Ja. Want als ik rond me kijk, dan is het allemaal steen en ene keer een klein.
2: Het is een
1: groene oase.
2: Het is een hele groene puist hier. Ja. Ja. Er zitten ook egels en allerlei vlinders. En
1: er
2: diertjes.
1: Zitten mensen?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, nu zit er al iemand. Die zit lekker op zijn telefoon.
1: Ja. Het is gewoon een ontspanningspunt voor mensen en dieren, dus ook kennelijk.
2: Ja.
1: En het is een klein tuintje. En wat wordt daar verbouwd?
2: Nou, dit is... laten we hier maar beginnen dan.
1: Ja.
2: Het grootste deel is voor de kinderen, hoor.
1: Ja.
2: Maar dit deel is... zijn moestuintjes. Dit is de verdroogde kruidentuin. Maar er ligt aan het weer, nou.
1: Het is ontzettend droog, natuurlijk. Ja. Ja.
2: En daar gaan restanten in vogelhuisjes.
1: Ja.
2: En dit zijn allemaal tuintjes die door mensen worden bewerkt.
1: Ja.
2: Deze zijn op vakantie, dus dan geef ik water.
1: Ja.
2: En deze weet ik niet. Niet gehoord waar die uithangt.
1: Maar er zijn dus meerdere buurtbewoners hier actief?
2: Ja.
1: Om hier
2: ja,
1: iets...
2: Ja, een stuk of 13, 14. Ja.
1: Ja. Wat dat betreft heeft dat een enorme buurtfunctie.
2: Ja, maar ik heb ook een beetje zoiets van het had het. Dit is heel leuk hoor, dit ja. Werkt ook goed.
1: En waar ging het fout als het dat had?
2: Nou, het ging eigenlijk fout toen hier de camera werd weggehaald. Die was op die lantaarnpaal. Maar ja, die kan niemand zien. Maar die had heel goed zicht op het hele plein.
1: Ja.
2: En hier op de Futseltuin. Maar toen kwam de bouw van... want de huizen in de Herenstraat zijn allemaal gerenoveerd. En dat is een heel groot project. Dus moet je kijken hoe groot.
1: Ja.
2: En daar zijn al die containers gestapeld. En een kantoortje boven en zo. En er is toen een andere camera opgehangen. Voor die bouw. En toen is ze onze weg gehaald. En sindsdien is het erger geworden.
1: Het erger is dat er overlast is van jongeren die hier de boel gaan beslappen.
2: Nou, het zijn jongvolwassenen.
1: Jongvolwassenen zelfs.
2: Ja. Het zijn veel met auto's.
1: Ja.
2: Er wordt hier ook gereest.
1: Ja.
2: Als die, ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Van dat er dan Duitse auto's... rijden met een noodvaart. En die staan dan ook hier. Hier is ontmoetingsplaats.
1: Ja.
2: En ik las net in de krant dat al die jonge mannen hier naartoe worden gestuurd.
1: Okay.
2: En daar is nooit overleg over geweest. Nee. Echt
1: maar dat
2: nooit.
1: Betekent de feiten dat de parkeerplaats hiervoor eigenlijk vercriminaliseerd. Waardoor je de Futseltuin eigenlijk een beetje in het gedrang komt.
2: Ja, behoorlijk. Want sommige kinderen mogen niet meer er langs. Omdat het er best behoorlijk eng uitziet.
1: Ja.
2: Ze doen niks, maar dat weet je niet.
1: Nee, het is bedreigend.
2: Ja, dus ik snap het.
1: We liepen nog even rond. Het is meer rond struinen. Door alle struiken en en boompjes. En aan het einde vroeg ik haar naar de toekomst van haar initiatief.
2: Ja, die zie ik een beetje zwaar in.
1: Ja.
2: Want ik heb net in de krant gelezen dat... we hebben hier heel veel last van overlast eigenlijk.
1: Ja.
2: Worden dingen gesloopt. Kijk.
1: Ja.
2: Dit was...
1: En er is eigenlijk geen controle op.
2: Nee, want de camera is weg.
1: Ja.
2: En die jongvolwassen mannen worden hier naartoe gestuurd... Ja. Dan rijdt de politie wat vaker langs, maar dat schiet niet op. Want ze zeggen altijd van, ja hoor, dat is goed. Wij laten het heel. En daarna ja. gaat het stuk. Deze hebben we gerepareerd.
1: Ja.
2: Echt heel, heel stevig. Ja. En de volgende dag was hij extra in elkaar getrapt. En toen dacht ik, ik laat het liggen. Dit was er ook af, hoor.
1: Je geeft het op.
2: Ik geef het op. Er is geen beginnen, hè. Hm. Ja, ik zou zo graag iets leuks willen vertellen. We hadden ook contact dus met de buren, maar dat is ook dichtgemaakt.
1: Ja.
2: En de mensen daar hebben ontzettend last van lawaai.
1: Ja.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: Ik weet het niet verder.
1: Dankjewel.
2: Ik zou zo graag wat positiefs willen vertellen. Ja. Maar het is verdrietig. Ik vind het erg verdrietig.
1: Het waren wel 10 hele mooie jaren.
2: Ja.
1: Ja.
2: En het wordt niks meer.
1: Nee.
2: Heb ik in de krant gelezen dat het niks meer wordt. Ik ga toch niet repareren voor Jan Joker.
1: Nee.
2: Ja. Nou, jammer.
1: Dankjewel.
3: Op dezelfde vrijdag ging ik ook nog langs bij de kinderboerderij en ging met Inger de vroegere hooischuur in en vroeg wat er hier ging gebeuren.
4: Nou, we hebben vorig jaar zijn we met de gemeente gestart om eens te gaan kijken wat we

0: En toen kwamen we vorig jaar in gesprek met de gemeente, die eigenlijk ook een plek zocht om hun informatie over dit onderwerp, het onderwerp die wij dus ook over communiceren, verder te brengen bij de inwoners van Gouda.
1: Een soort permanente tentoonstelling.
0: Ja, een soort permanente tentoonstelling.
1: Ja.
0: En wat is ja, deze stal, deze hooiberg, die we voorheen nou, inderdaad ook als stal kwamen, was eigenlijk alleen nog maar opslagruimte en niet meer in gebruik van andere dingen. Dus ja, dit kunnen we eigenlijk veel beter benutten.
1: Ja.
0: En die informatie, zeg maar, ja, we dachten, daar moeten we eigenlijk een samenwerking voor zoeken om dat goed te kunnen verstrekken. En dat vonden we bij de gemeente Gouda, die dus daar weer een plek voor zocht. Dus,
1: nu is alles nog kaal en planken en ik zie daar nog een vogelnisje bovenin zitten.
0: Ja, de zwaluwbroed hier ook. Ja, ja, klopt.
1: Dus dat, daar ook, ja.
0: Ja.
1: Dus dat ademt nog gewoon die boerderij uit die het ooit was hier.
0: Ja.
1: En wat gaan we zien als we hier over een maandje binnenlopen?
0: Nou, eigenlijk eind augustus al. Want dan is deze ruimte straks helemaal leeg. Je ziet hier die dozen staan.
1: Ja.
0: Niet op raden, maar goed. Je ziet hier van deze doos staan. Hier zitten alle borden in.
1: Meer groen in de stad.
0: Ja, meer groen in de stad. Ik zal de thema's anders even benoemen. Zeg maar. We hebben 6 verschillende thema's.
1: Ja.
0: En die borden die gaan we hier allemaal ophangen.
1: Ja.
0: En niet alleen er zijn borden voor volwassenen. Maar we hebben ook borden gemaakt voor kinderen.
1: Zo van, als je de kinderen hebt,
0: ja,
1: heb je de ouders mee.
0: Ja, klopt. En daarnaast willen we dus ook nog wel interactief bezig gaan. Dus we hangen ook een schapenwacht op de kinderen kunnen voelen hoe isolatie werkt. En ook andere materialen die bijvoorbeeld gerecycled zijn op een hele leuke andere manier worden laten zien. Die gaan we ook ophangen. Dus naast borden komen er ook nog dingen die we kunnen laten zien. En mogelijk gaan we ook nog werken met een digitaal scherm waarop de kinderen bijvoorbeeld een speurtocht kunnen doen. Samen met hun ouders of een speurtocht een quiz kunnen doen. Om meer over het onderwerp te leren.
1: Ja.
0: En de onderwerpen die we hier straks terugzien, dat gaat een stuk over de klimaatverandering. Maar ook over meer groen in de stad.
1: Ja.
0: Maar wat je dus zelf kunt doen, is vertellen eerst mensen vanuit de gemeente, wordt eerst verteld van nou, wat doen zij op dit gebied. En daarnaast vertellen ze van wat kun jij dan zelf doen op dit gebied.
1: Ja.
0: En dat kunnen ze dan op de kinderen hier verder ook zien. Natuur rondom de woning. Ze hebben het over wilde dieren. Nee, je ziet ze hier ook wel, de zwaluwen die hier broeden. Die, ook als deze tentoonstelling klaar is, dan blijven die zwaluwen mogen hier ook gewoon nog steeds invliegen.
1: Ja.
0: En deze ruimte blijft ook gewoon beschikbaar voor de dieren, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus over water een stukje. Dus het opvangen van water en bewaren. Maar bijvoorbeeld ook over regentonnen om het op te vangen. Maar ook over de bestrating. Het is nu ook heel droog. Maar straks, als het weer bijvoorbeeld heel veel gaat regenen, dan als je een hele dichte bestrating hebt. Als je een hele dichte bestrating hebt, dan loopt het water niet goed weg. Dus dan moeten we zorgen dat we waterdoorlatende bestrating hebben of vergroenen.
1: Dat is ook wat de weerclub je achter doet met
0: ja, met het weer. Klopt. We hebben een heel mooi voorbeeld van verschillende soorten bestrating. Van volledig dicht. En als je daar dus heel veel water op zou gooien, dan zul je heel goed zien dat het in het groen heel snel wegstroomt en op de tegels langer blijft staan.
1: Ja.
0: Dus daar gaat het over. Minder afval, dus het scheiden van afval, maar ook bijvoorbeeld bij tweedehands winkels, dat je daar terecht kunt. En daar zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van. Het omgaan met energie en stukken van bijvoorbeeld met isolatie, wat je daar bijvoorbeeld kan gaan doen. Daar willen we ook wat laten zien in deze wand, dat je verschillende manieren van isolatie laat zien achter bijvoorbeeld een stuk glas, zeg maar. Dat je laat zien hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld met spijkerbroeken of bepaalde isolatiematerialen die ook duurzaam zijn daarin. En wat heel belangrijk is, wat de gemeente daarnaast ook doet, is die geeft aan bewoners wat kun je concreet doen en wat voor subsidies zijn daar dan voor beschikbaar.
1: Ja.
0: Dus dat je wel een regenton met de korting kan kopen, andere subsidies via het Hoogheemraadschap. Dus dat mensen ook heel concreet hier kunnen zien van nee, dat kan en dat kan ik ook doen en daarmee kan ik dus ook gewoon verder. En dan zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kinderen leggen het ook heel eenvoudig uit. Maar goed, dan kunnen ze beide hier in deze ruimte zijn.
1: De kinderen zullen ook heel erg gemotiveerd zijn om de ouders mee te halen.
0: Ja, precies. Ja. En daarom willen we dus ook
1: speelse elementen.
0: Ja, dus daarom willen we ook de borden, maar ook de speelse elementen hierin brengen. Om, om het zo concreet mogelijk te laten zien. En dat het ook dat ze ook de boodschap meenemen die we willen meegeven aan de mensen.
1: Kinderboerderij is vermaak.
0: Ja.
1: En gelijk leren.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En
0: ja, we hebben recreatie, educatie.
1: Ja.
0: En daarnaast, we hebben hier een stukje over vergroening. En we gaan daar zelf hier bij de kinderen nog veel meer de diepte in. Zij vertellen dan een beetje algemeen over dus vergroening en egelpoorts en dat soort dingen. En wij gaan straks in de bijtuin zijn we eigenlijk bezig om dat nog veel concreter te maken. Dus allerlei soorten nestkastjes, vleermuiskasten, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat daar nog een stapje verder wordt gezet. Want dat kunnen we hier gewoon heel goed en heel logisch laten zien.
1: Ja. Leuk initiatief. Er wordt nu nog gebouwd. Wanneer gaat die open?
0: We gaan, willen tijdens het zomerfeest, dat is 30 augustus op zondag, willen we dit openen.
1: Dan mag iedereen langskomen om te kijken wat
0: er is. Ja, we gaan aankomende maandag, dan worden even de laatste spullen nog uitgehaald. Ja. Gaan we aankomende maandag, ga ik met het clubsteam aan de slag om de

0: bordoptangen die hier allemaal al klaarstaan.
1: Er is nog heel wat werk te doen.
0: Er is nog wat werk te doen. En, ja. ze komen komende week ook alle spullen en materialen, de schapen wachten dat ze dingen bevestigen. En ook nadat het geopend is, zullen we daarna ook nog dingen gaan toevoegen. En natuurlijk wisselen, om het gewoon afwisselend te houden. Dus het blijft ook gewoon in beweging.
1: Ja, en nog eventjes een herhaling van de oproep. 30 augustus is het zomerfeest. Dat is één grote, gigantische happening voor oud en jong. Jong en oud, noemen we dat dan tegenwoordig. En dan kun je gelijk die hooisvuur bekijken en kritiek op hebben. En vooral ervan leren, want het is hard nodig.

Felle discussie hier. Remco kwam binnen en die werkt ook bij Waterschap. Dus dat was gelijk van, ken je die, ken je die? En toen zei ik van, jongens, weggaan. Want ik moet nog een paar nieuwtjes doorgeven. Het was even heel gezellig. Een paar jaar geleden heb ik iets voorspeld. Dat de tijd dat de benzinepomp langs de snelweg een andere functie krijgt. En waarin eigenlijk de stroom de belangrijkste functie heeft. En ergens achterin mag je dan benzine tanken. In China is nu de eerste pomp omgebouwd. Je kunt er binnen 10 minuten je accu weer opladen. Dat wil zeggen alleen als je de nieuwste elektrische auto's uit China hebt. Want die kunnen dat. Dus over 5 tot 10 jaar zien we het hier in Nederland ook. Het is wel opvallend dat je in plaats van benzine tankt, gewoon stekker erin stapt en 10 minuten later rij je weer 1000 kilometer verder. Die tijd gaat komen. En innovatie en een tijdje de boel in de gaten houden en je komt er. In Montfort en Linschoten, een beetje dichterbij, kwamen heel veel laadpalen. En toen waren de mensen die klaagden dat ze geen parkeerplaatsen meer hadden. Benzine- en dieselauto's mogen in de toekomst ook gewoon parkeren bij die palen. En dat is toch wel een beetje apart, want normaal zijn ze gereserveerd voor. En als je een elektrische auto hebt en je kunt niet parkeren, dan kun je soms nog wel laden en parkeren. Dat kan in die steden niet meer. Wat ook weer begint, is de klimaatgesprekken. En in dit geval, dat is een landelijke organisatie. Kijk even op Gouda Bruis, daar staat dat keurig aangegeven. Wat dat in Gouda betekent, in dit geval op 2 september in de Pauluskerk. Je krijgt inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt en het effect daarvoor op jou en mijn wereld. En samen met gelijkgestemden ontdek je hoe die ecologische voetafdruk kunt verkleinen en je handafdruk. Jouw positieve indruk op de omgeving kunt vergroten. Niet omdat het moet, omdat je ervoor kiest wat bij jou past. Een paar jaar geleden heb ik de initiatiefnemers hier ook in de uitzending gehad. Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen. Bewustwording is van alle kanten. En leuk nieuwtjes, ik vind hem leuk. Arjan, onze technicus, vindt hem minder leuk. Want die zal zijn oude meter moeten vervangen. We hebben allemaal inmiddels een slimme meter, een digitale meter, die per kwartier het verbruik en de af en het terugleveren van energie regelt. Maar daarvoor was er een ronddraaiende schijf. En als je dan leverde, ging die schijf terugdraaien. En dat is natuurlijk een hele handige manier voor mensen die een zonnepaneel hebben, maar iets minder voor de energieleveranciers. Dus die meters die worden nu onder dwang en niet kosteloos alsnog vervangen. Dat is gewoon de stap die we allemaal aan zagen komen natuurlijk. Dus Arjan, je mag binnenkort ook een slimme meter verwelkomen in je eigen huisje. Daar ben je blij mee, hè? Nee. Dus dat zijn een beetje de nieuwtjes van vandaag. Ik heb verder niets meer en dan gaan we nog een muziekje draaien. En dan hebben we de eindtune alweer.

Ja, dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad duurzaam op uw eigen podcastaanbieders. We zijn er een stuk of 7 vanaf morgenochtend. En u kunt ons verder nog volgen via Blue Sky. Apenstaartje gewoon groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl voor alle positieve en opbouwende berichten natuurlijk ook. En dank voor het luisteren. En ik wil Theo Mul en Robin Olly ook bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn vrijwillig aangeschoven op een vrije zondag om hier iets meer te vertellen over hun werk. Dat waarderen we ontzettend. En ik hoop dat u dat ook waardeert, want dat zijn mensen die ons wel droge voeten en schoon water bezorgen. Dankjewel. Dank voor het luisteren. En de volgende uitzending is de derde zondag van september. En Jacques zit inmiddels binnen en die gaat zo de dansvloer op. Met de hits uit de jaren 60 tot en met 0. Prettige zondag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja, oorspronkelijk kwamen ze uit Arkansas. Ik vind het altijd leuk om te zeggen. Arkansas. Detroit. Niet uit Detroit eigenlijk, maar uit Little Rock. Heel veel mensen denken dat ze uit Detroit kwamen. Maar dan heb ik het over de Detroit Emeralds. En die hadden dus dit hitje in 1973. Feel the Need in Me. Ja, we hebben een beetje alternatieve love tracks gevonden. Voor de Golden Oldies Revival achter de knoppen. Zoals altijd natuurlijk Remco Bologna. We zijn blij dat hij natuurlijk weer achter de knoppen zit. En ja, dit was 1973, zei ik al. En we schakelen nog eventjes. Of we blijven eigenlijk stilstaan. We schakelen helemaal niks. Want we blijven 1973 en we gaan naar deze van de Grand Funk Railroad. En als je die bas hoort, dan weet je het wel. Hoor je die ook niet zo vaak. En wel een hele lekkere

0: Ja, na Duke Joint Jump uit 1975 kwam het album Strutting My Stuff. En daar staat de single op deze dus. Fooled Around of Fell in Love van Elvin Bishop. En hij kwam hier als alarmschijf en ook nog als treiterschijf bij Noordzee. Ja, prachtige plaat dit. Hij bereikte hier de 8e positie, luisteraars. Ja, ik blijf de schitterende plaat vinden. De 11e positie, even corrigeren. Fooled Around of Fell in Love. En werd niet door Elvin Bishop zelf gezongen trouwens. Maar wel een prachtige gitaarsolo. En ik heb de lange uitvoering gepakt. Want die moet je wel nemen. De single is wat ingekort. We gaan naar de Beatles en de Beach Boys luisteraars. In de Golden Oldies Revival.
1: Million Seller.
0: Ja, van Hard Day's Night koos ik deze keer voor If I Fell. En daar heb ik al meer voor gekozen hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het zo'n schitterend liedje. Daarvan ik neem het nog een keer. En ik heb gekozen voor een prachtige rehearsal uit 1967. Dat is een repetitie uit de Wally Heide studio van God Only Knows. Ik denk, ja, die haal ik toch nog een keer naar voren. Die vind ik zo godvergeten mooi, kan ik zeggen. Dus vandaar dat ik dacht, gaan we gewoon doen. Lekker, ik had er zin in. De Beatles en de Beach Boys.
2: If I Fell.

Ja, we gaan naar het jaar 1986, luisteraars. En dat is een prachtige plaat van Bruce Hornsby, kwam er toen uit. En daarop staan er heel wat mooie nummers. De andere single, The Way It Is, staat er ook op. Deze ook, in een lange uitvoering. En in 1986 kwam die op nummertje 32, 3 weken in de top 40. Ja, ik blijf het een hele mooie vinden. Every Little Kiss in de lange van Bruce Hornsby.

Ja, dat was te lang weer, luisteraars. Van, ja, als ik hier achter de microfoon mag zitten bij de Golden Oldies Revival, altijd weer de lange. En zo zijn we lekker bezig met een beetje alternatieve, ja, liefdesliedjes, zo zei ik het al, bij de Golden Oldies Revival. Ja, de mooiste plaatjes tussen de 60s en de 80s, maar er komen ook 90s voorbij. En soms ook zero's en 50s. Je weet het nooit hier. En we gaan door naar 1973. Een van de allermooiste liedjes vind ik in Spaans die ik ken. Ik weet dat het Jij Bent Het betekent. Voor de rest ben ik niet zo goed in Spaans. Maar ik blijf het een schitterende melodie vinden. En ja, als ik het hoor, ja, het blijft mooi uit 1973. Het is toch al oud, van het Spaanse collectief Mochidades. Het werd geschreven en gecomponeerd door Juan Carlos Calderón. En werd tweede op het Eurovisie Songfestival 1973. Eres tú.

Ja, dat was een mooi podium in 1973. Dat was Annemarie David. Eerste met de Reconnaitra. Tweede dus Mocedades Eres Tu. En derde, dat was ook geen kleintje. Wat zeg ik, een hele grote. Dat was onze grote vriend Cliff Richard uit Engeland met Power. Dat vind ik nog een hele mooie plaat ook. Power to all our friends. En we gaan, we blijven in 1973. Achteraf heb ik veel plaatjes uit 1973. Opvallend. De Spinners. Ja, een lekkere soulgroep was dat. En we hadden het over liefdesliedjes. Een beetje alternatieve liefdesliedjes die je niet zo vaak hoort, maar toch mooi zijn. Ja, een lekkere soul deze. The Spinners, Couldn't Be Falling in Love.

Ja, het nummer komt uit 1968 uit de Comeback Special. Toen kwam Elvis Presley na jaren terug. Toen was hij in dienst geweest en toen kwam hij opeens weer op televisie. Prachtige Comeback Special. Beroemd, wereldberoemd. Is ook op DVD, ik geloof zelfs op Blu-ray. Maar zeker ook op LP verschenen en op CD. En die moet je maar eens tot je nemen. Prachtige plaat. En er staat dit nummer op If I Can Dream. En ook op het playlistje te vinden van Bruce Springsteen de laatste jaren. If I Can Dream. We gaan naar de Ronettes. Ja, dat is het favoriete nummer van... Of dat was het favoriete nummer, moet ik zeggen, van Brian Wilson. Dat speelde hij dagelijks op de piano, moet je nagaan. Iedere dag speelde hij dat, omdat hij er zo gek van was. Natuurlijk wel een productie geweest van Phil Spector. Ja, daar kan je veel over vertellen. De man zat natuurlijk wegens moord in de cel. Maar ja, hij kon wel muziek produceren. En met de Ronettes maakte hij deze prachtige plaat, vind ik altijd nog. En ik vind het ook wel lekker, hoor. Be My Baby uit 1963 in de Golden Oldies Revival.

Ja, 76 kwam die op nummertje 13, 8 weken in de top 40. Ja, 10cc, die hebben mooie platen gemaakt. Denk ook bijvoorbeeld aan I'm Not In Love. Wat eigenlijk juist betekent van ik ben hartstikke verliefd. Maar ja, de titel is misleidend. En we hadden het net over Je T'aime, Man en Plus. Die had ik hier ook in het rijtje kunnen zetten. Maar ook een misleidende titel. Want je denkt van ja, ik nog meer. Je T'aime, Man en Plus klinkt natuurlijk heigerig, lekker. Je denkt van goh, dat gaat even lekker. Er wordt ook gezegd dat daar een orgasme in de studio aan te pas komt. Moet je nagaan. Maar het betekent eigenlijk, ja, ze zeggen ik ook niet. Maar ja, of ze daar elkaar hebben opgezweept, weet ik niet. Dan moet je het plaatje eigenlijk draaien, vind ik. Maar misschien hebben we er straks nog tijd voor. Je weet het niet. Goed, ja, dat komt omdat je het over liefdesliedjes hebt. Een beetje alternatief in dit uurtje. En we hebben het naar ons zin, Remco en ik, bij de Golden Oldies Revival hier op Gouwestad Radio. Want we gaan lekker door met het Grand Hotel. Waarom deze? Ja, als je dan eindelijk moe bent, dan zeg je van nou ja, of juist niet. We hebben een hotelkamer gehuurd. Procol Harum uit 1973. Prachtig nummer. Had ook te lange kunnen zijn.

Ja, luisteraars, dat was het weer. Ja, we hebben toch heel wat mooie liefdesliedjes gehad. In allerlei stijlen weer. De Golden Oldies die vijf uit allerlei jaren. En dat is mooi. Dit was de Sprokel Hermit 1973. Had ik al verteld. Ja, die hebben ook een mooie nummers gehad. Potverdikkie. We hadden het net nog over andere plaatjes van ze. We gaan eruit, luisteraars. Ja, we hadden het net nog over Systeem en Man en Plu. Nou, we hadden toch gedacht, allebei, we gaan hem draaien. Dus we hebben hem opgesnort en we gaan ermee eindigen. En we zeggen, maak er nog een mooie zondag van. En we gaan eruit dus met ja, de nogal maffe man die we hadden. En dat was Serge Gainsbourg. Samen met Jane Birkin, een mooie actrice. En het is een heigerige, lekkere love plaat. Ik zou zeggen, maak er wat van. Deze hete dag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Lieve luisteraars, de Golden Oldies zijn weer verklonken. En het is weer tijd voor Gauwstad Proms bij Gauwstad Radio. Het minst beluisterde programma van alle programma's. En ja, het is toch eindelijk eens een keertje wachten op de actie Help Gauwstad aan luisteraars. Want dat is denk ik wel van belang. We zijn al een aantal uitzendingen bezig, u weet het. Procedé, we draaien oud vinyl. En dat wordt meestal kapotgeslagen op de binnenplaats na nog een keer gedraaid hebbende. En we luisteren naar troostende poëzie opgenomen tijdens de diverse nachten van de poëzie door de VPRO Radio en TV. In dit geval gaan de platen niet naar de binnenplaats. Want dit komt uit een collectie platen die ik vorig jaar integraal mocht onderzoeken en bestuderen van een gekende platenverkoper hier in Gouda op de markt. En die had een collectie overgenomen van een meneer die was overleden. Een gekend politicus. En die liet zijn hele cd en vinylverzameling achter. En dat was met name klassieke muziek. En met name de componist Johann Sebastian Bach stond bovenaan. Maar ik mocht daar toch het mijne van meenemen. En in die vinylverzameling zaten een aantal hele bijzondere platen. Ik heb een keuze gemaakt. En daar gaan wij dus in deze komende twee uur gaan wij daar naar luisteren. Zoals gezegd, het was een groot Bach-liefhebber. Dus in de jaren 60 bezat hij ook de platen van Archief. En dat droeg altijd een prachtige Duitse naam. Des Musikhistorischen Studios. De Deutsche Grammophon Gesellschaft. Op deze plaat twee kantates. En de kantates op die archiefplaten van DGG werden uitgevoerd door het Münchner Bachkoor en Orkester. Onder leiding van Karl Richter. De kantaten naar de 24e zondag na Trinitatis, Bachwerkindeling 60. O eeuwigkeit, du Donnerwort, die gaat u beluisteren in een best hele fraaie bezetting. Herta Tupper, alt en stevelige tenor Keith Engen op bas. Forrest op de oboe d'amore, Edgar Schen en Kurt Hausmann. De violisten zijn Kurt Richter, hornist Fritz Sonnleitner op viool en het Münchner Bachkoor en Orkester staat zoals gezegd onder leiding van Karl Richter. O eeuwigkeit, du Donnerwort van Johann Sebastian Bach.

0: Weet je nog, Jimmy, de eed die we hebben gezworen aan de vooravond van het echte leven? Toen onze jeugd nog niet verloren was, maar de klok in de garage waar jij werkte wel al anders tikte. We waren de weg al kwijt naar de zee van tijd die nog ergens achter onze oren ruiste. Weet je nog, Jimmy, hoe kauwgom in de sleutelgaten van de auto staken? Hoe de brandkast van de directeur kraakte en vulde met confetti? Hoe een nipt vervallen voedsel uit de containers van de Delijzen stalen? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een stinkbommetje maakten? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een bedelaar zagen, zo midden in de nacht, hij verstopte zich als een zombie voor de dag. Weet je nog dat hij in een vuilbak aan het rommelen was, dat wij hem vroegen of hij naar eten zocht, waarop hij zei, ik zoek alleen maar een plek om mijn zorgen op te bergen. Weet je nog de eed die we hebben gezworen, Jimmy? Dat wij nooit als poppen in de pas zouden lopen, dat wij het systeem zouden bestrijden met onze moppen, dat wij ons nooit zouden schamen voor onszelf, voor elkaar. Wij zijn het voetvolk, Jimmy. In willekeurs lijven gebonden aan de grillen van de markt, wij rommelen in bomvolle vuilbakken, niet om onze honger te stillen, maar op zoek naar een plek om onze zorgen weg te werpen. Wij hongeren naar stilte en stuiten op schaarste. Als de wekker schallend de nachtshift aankondigt en onze chef ons weer uitscheldt voor het vuil van de straat, wij stikken in de schimmel en schrikken uit onze slaap door de voortdurende sirenes en roepen de zotten op straat. Follow the leader, leren ze ons. Don't think for yourself, leren ze ons. Ignorance is bliss, leren ze ons. Weet je, Jimmy, dat ik mij kwaad maak omdat ik met deze woorden niets meer doe, niets meer uitmaak in deze draaikolk, deze matrix, deze red race, dan de eerste de beste blaaskaak? De strijd tussen links en rechts verhevigt, drijft ons uit elkaar, Jimmy, de wurggreep verstevigt. Wij zitten op een sneltrein richting hel en vergeten dat we op onze eigen beulen hebben gestemd. Onzichtbare beulen die de messen slijpen van verdelen en heersen. Een perfect systeem van de sterkste, het eerste, rest, het slachtvee. Weet je nog, de eed die we hebben gezworen, Jimmy, aan de vooravond van het echte leven, dat ik u nooit zou laten vallen, dat jij voor mij die sterren zou tellen, dat wij samen de barricades zouden opgaan. Wij zullen nooit perfect zijn, Jimmy, maar hier in het hart van dit slinkse land grijpt uw rechter plots mijn linkerhand met die typische twinkeling in uw ogen. En dan laten wij los om een stinkbommetje naar de flikken te gooien. De afwijking in het systeem, dat zijn wij, Jimmy. De afwijking, dat zijn wij. Ik wou dat ik mijn longen kon sluiten als luiken. Ademloze nachten, op kussens slopen, niet langer ophoesten, roest uit het verleden. Stilstaan en wereldvrede, zoals ik steeds vaker aan mijn voordeur bevries, sleutel in de aanslag, onder het schijnsel van een lantaarnpaal, mijn stille twijfel. De buurman slaat zijn vrouw met de Bijbel. Ik doe mijn luiken dicht. Vannacht geen ademhap, geen sneltreinplicht. Het verleden verslaapt zich en ik blijf gesloten. Vul het straatbeeld. Zelfs bij hard geklop op mijn luiken doet niemand open. Waarvoor ik mijn ogen sloot, toen ik in een bed aan de deilen vrouw werd. Voor de ritselende belofte van het riet, dat gisteren in morgen een herberg vindt. Dat er bij elke trap een blauwe koffer staat die ik mee kan nemen naar mijn gastenvertrek. Gemiste kansen kan uitleggen als verse kleren op een tafelblad en aanpassen zonder sleet. Nooit kiezen, maar alle gesprekken met tanden, lenige mannen en vrouwentongen uitleven. Terwijl een tienvoud van mij op de gang wel lustig door de sleutelgaten meegluurt. Liefdesonnet 11. Ik wacht op de mist in je mond, blind en stom, ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht, in onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak, naar de sporen van je huid die paarlemoeren blonk, naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos, roosteren de vissen in je diepste dok, alsof het sneeuw is, de schilfers van je wimpers ruimen. En vleugellam val ik als een koekoek uit een klok, hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen, naar de woorden die je velde, de kilte van Kitratuet. Als laatste gedicht heb ik een slamgedicht bij dat ik al vaker bracht en waarvan ik iedere keer hoop dat dat niet meer urgent is, dat niet meer zoveel in de actualiteit komt, dat de Europese Unie er beter mee zou omgaan. Het begon in 2012 bij de Syrische jongen die een oude auto ombouwde zodat hij zich in de passagiersstoel kon verbergen. De stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien die zelfs het kloppend bloed in zetels ruiken, die als de chauffeur niet had geschreeuwd met hun tanden, zowel het leer van de zetel als zijn huid hadden opengereten. Het begon in 1994 bij de Rwandese vrouw die haar kinderen de boot induwde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. De vrachtwagen, de snelwegen die onder en door donderden. De stangen in hun rug, de ruwe handen, de zoektocht naar asiel. Een paar papieren die onbetaalbaar, onbeschikbaar, onbereikbaar bleken. Het begon in 1883 bij het Poolse gezin dat met de Red Star Line naar Canada zou varen, maar de tickets waren vervalst. Ze zaten vast in Amsterdam, in lompen gehuld, hun geld vergooid. Geen petroleumlamp om hun zorgen te verlichten, geen toekomstplan. Alleen het bloed bleef kloppen. En dan opeens de helpende hand van een man die hen recht trok en onderdak aanbood. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij mijn Spaanse bed overgrootmoeder die haar belagers neerstak. Het kloppend bloed uit hun aders zag stromen, ze van hun beurs beroofde en de stad uittrok. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij uw Egyptische voorvader die de rol van de slaaf doorbrak. In een vissersbootje het juk van de farao afschudde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. En het stopt niet bij de Europese Unie die anno 2017 reddingsmissies aan haar burgers overlaat. Het stopt niet met de miljoenen euro die de komende jaren naar grensbewaking gaat. Het stopt niet met de verbolgen uitlatingen van de allergisch aan kleurmensen, de allergisch aan taalmensen, de allergisch aan cultuurmensen, de houden van structuurmensen, de sterkste aan de machtmensen. Er is maar één juist gedacht, mensen. Het klopt niet. Onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet. De Middellandse Zee als massagraf. Het begon enkele jaren geleden bij een inventieve Syrische jongen die in een autostoel klom, de stopborden bij de bareel, de grens, mensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien. Die jongen, die vandaag in zijn door God vergeten land het leven laat. Het bloed dat uit zijn aders vloeit, klopt een laatste maal sneller. Wil iets vertellen. Iets over een reis. Die lang geleden, onze aders, onze voorvaders, met elkaar verbond.
1: En nog steeds urgent. En dat was toch wel te horen aan het applaus van het publiek in Vredenburg. En dat was Carmien Michels op de Nacht van de Poëzie. Misschien moeten we wel uitspreken als Carmien Michels. 2017. En daar trad zij op. En zij komt uit Vlaanderen. En ze is een schrijver, dichter, theatermaker. En ook nog eens een keer een acteur, actrice. En prachtige gedichten, dat kon je wel horen. En zeker het slamgedicht wat ze aan het einde deed. Dat maakt ook op mij een zeer grote indruk. O eeuwigkeit, doe donderwoord van Johann Sebastian Bach was het stuk wat u daarvoor hoorde. De kantate na, voor de 24e zondag na Trinitatis, Bachwerkindeling 60. Ja, het wordt nu wat veel meer gestroomlijnder uitgevoerd, maar nog blijft het prachtig. Herta Tupper hoorde u, Ernst Hevliger en Keith Engen, verder solisten en het Münchener Bachkoornorkest, onder leiding van Karl Richter. We blijven even bij Johann Sebastian Bach. We gaan luisteren naar een orgel wat ik met mijn ouders in het echt heb gezien. Ik heb het wel eens eerder in dit programma opname van laten horen. Het orgel van Valère-sur-Sion. Het oudste orgel uit Zwitserland. En daar wordt altijd heel veel muziek gespeeld uit. Op deze plaat ook weer de Codex van Robert Bridge, Giovanni Gabrieli, Giosovo Guami en Giovanni Maria Trabacci. Maar Guy Beaufet, die deze plaat maakte, Les Orgues en Suisse, Orgellandschaften der Schweiz, speelde ook een stuk van Johann Sebastian Bach op dit oudste orgel. De Fantasia en Fuga in A, Bachwerkindeling 501. 1961. Luisteraar organist Guy Beauvais.

prachtig in één woord. Dat mag duidelijk zijn. U hoorde de Fantasie en Fuga in A, Bachwerkindeling 561 van Johann Sebastian Bach. Uitvoeren door Guy Beauvais op het orgel van Valère-sur-Sion. Een heel klein orgel, maar wat valt daar toch prachtig veel geleid uit te halen. Componist die in dit programma, vooral degenen die wat later ingeschakeld zijn, u luistert naar het programma Gauwstad Proms. Weer een van de laatste uitzendingen. Een combinatie van muziek en poëzie. En af en toe dan pakken we ook nog een concertopname van de NPO Radio erbij. Componist die behoorlijk centraal zal staan in deze uitzending is Claude Debussy. We gaan terug naar 6 april 2023. Grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Concertgebouworkest, het Koninklijke Concertgebouworkest, staat onder leiding van Klaus Mäkelä, die een prachtig Debussy, Ravel en een Sally Beamish programma ten beste gaf met onder meer Janine Jansen. Ik wil u confronteren met een van de mooiste orkestwerken uit de 20e eeuw. Image voor orkest van Debussy. Ik ga er verder geen uitleg aan geven. Ik laat het gewoon over u komen. Geniet ervan. U hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä in uitvoering van de Image voor orkest van Claude Debussy.

Applaus voor het Koninklijk Concertgebouworkest in de leiding van Klaus Mäkelä op 6 april 2023 in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. In de uitvoering van van de Images, Polgeorchestre, zo staat het op de partituur van Claude Debussy. En het wonderlijke is dat elke dirigent wel zo'n beetje zijn eigen indeling heeft van dit prachtige vierdelige werk wat u integraal heeft kunnen beluisteren. Vooral degenen die wat later hebben ingeschakeld. Nog steeds Gouwestad Proms bij Gouwestad Radio. Van Bach gingen we naar Claude Debussy. We blijven bij Debussy. Een Deutsche Grammophonplaat van het La Salle Quartet. Wat in de jaren 60 en 70 erg beroemd was. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ze heel veel 20e eeuws repertoire speelden. Klassieke plaat van hen met daarop zowel het strijkkwartet van Maurice Ravel, het strijkkwartet in F, als het strijkkwartet in G, opus 10 van Debussy. We gaan luisteren naar dat werk. U hoort het La Salle Quartet, bestaande uit Walter Levin, Henri Meyer, Peter Kamnitzer en Jack Kirstein. Het blijft een fabuleus werk en dat gaat u de komende 20 minuten beluisteren. Het strijkkwartet van Claude Debussy.

Ik draai de plaat even weg. U gaat het slot zeker horen van de strijkkwartet. Maar ik bespeur dat er wel heel erg veel stof onder de naald terecht is gekomen. Dus we gaan even stof wegblazen. En ik ga dan de plaat weer terughalen. Monument.

onze drinken. Deze wijn deugt niet om wonden mee te wassen. Het zijn geen zorgen die onze gezangen hebben ingezet. Houden wij het weerzien warm en bezoeken wij elkaar alleen in de herinnering. Laat ons met honger nog van tafel gaan, verlaten vol verlangen. Wij zullen elkander niet vervelen met ons verval en sterven stil, zonder tijding, zonder deining, wetend, wij zijn in wezen nooit kapot gegaan. Ik vond het wel handig om deze avond te beginnen met de openingszin. Laten wij al afscheid nemen. Het ging over overspel voor iemand die aan beide zijden van het bedrog heeft gestaan, dacht ik. Je mag hier nu wel iets over schrijven, Verhulst. Iets voor de politiek geëngageerden onder jullie. Broeders, kameraden, compagnons verworpenen der aarde, strijk de briljantine uit uw haren, leg de wapens neer. Haal de rozen uit hun knoopsgat, spoel de laatste leuzen uit uw mond. Uw heldhaft hoeft niet meer. Uw strijd is hier gestreden, want hoezee, het volk heeft biefstuk. Het volk heeft een tv. Achterlijk is het wel gebleven, maar daar heeft het nu vrede mee.

Zoek niet het gezicht achter deze zinnen. Niet de mens die de baren tot de bodem van zijn woorden kroonde, want geloof me, het is geen gift mij te beminnen. Mijn kinderen keerden zich van mij af, een vader van verten als ik was. Mijn vrouwen heb ik tot genot betast in het donker van mijn denken. Mijn woonsten wogen op me, een man van koffers, maar niet van het kompas. Ik inde de liefde die ik niet dragen kon en ging stuk van geluk in armen die mij nooit vatten. Maken wij enkel kennis om ons te vergeten, verzonnen zijn onze banden zoveel beter. Voor wie heeft getwijfeld over België? Twee België-gedichten. Het eerste. Ach, kijk eens aan waar onze lieve Heer ons toch had neergesmeten. Wij, krabbers van deze nat gezabberde breedtegraad. Onze permanent ging gedurig naar de vanen van al die gematigd Atlantische saladevlagen. De winters waren grijs als dweilen en de zomers korter dan de rokken. Lelijk waren onze wegen, ze zijn het nom de dieu nog steeds. Maar als je ze bleef volgen, kon je ergens komen waar de somberte niet van de wolken droop. Er was een uitweg. Wij wisten hem liggen. Hij was omzoomd met meubelzaken, hoerenkoten, pompstations. En er stond onkruid op. Maar er was een weg. Een weg naar weg van ons. En dat gedacht volstond. Zeker. Zeker. Lelijk waren onze wegen. En dus zetten wij daar renners op. Zot genoeg om uren onverdroten gelijk opgejaagde beesten te pedaleren, om ter eerst over de streep die men voor de dorpel van Café de Sportkring trok, voor drie kussen van de regerende kweepeerkoningin en de eer van een volk dat tegen 's avonds de naam van de winnaar weerom was vergeten.

0: Wij installeerden ons in onze klapzetel op het trottoir, soms met breiwerk, soms ook zonder, en wachten op de komst van kleur, de komst van peloton. Dan riepen wij rap, rap, allee! En daarmee was alles van hoop alweer gepasseerd. Wij zagen onze eigenste grauwte weer, de goot vol vuil, de distels die groeiden waar niemand ze hoefde, en de poedel van de buren, die ondanks zijn bourgeois coiffure nog altijd als een straathond scheet.
1: Applaus voor Dimitri Verhulst op de Dag van de Poëzie 2017. Ja, dat is natuurlijk een hele gekende Vlaming. En daarvoor hoorde u het strijkkwartet van Debussy. Ja, het moest even onderbroken worden vanwege te veel stof onder de naald. En dan is het genieten van de muziek ook snel vertrokken natuurlijk. En gelukkig hebben we op deze manier toch het eind van het kwartet kunnen beluisteren. Het La Salle kwartet voerde het uit. En we gaan luisteren naar de eerste Nederlandse uitgave van de variaties van Arnold Schoenberg. Opus 34, Columbia Symphony Orchestra, alleen van Robert Craft, de rechterhand van Igor Stravinsky. Een Philips-opname uit eind jaren 50, begin jaren 60. Die variaties voor orkest, daar laat ik u een klein stukje van horen, want ik wil u ook nog een klein stukje laten horen van een man die is overleden. Dan hebben we het over pianist Ahmet Jamal. Die wil ik toch nog even meenemen in de laatste 10 minuten van dit programma. En dan zijn we alweer aan het einde van Gouwstad. Van de proms met de platen en de poëzie. Veel Debussy heeft u kunnen horen, maar ook Bach. En we eindigen dus met een stukje Schoenberg en een stukje Ahmet Jamal. Volgende keer, ja, wanneer de nieuwe keer zal zijn, weet ik niet. Maar er zijn een aantal uitzendingen die op de plank zijn blijven hangen. Die af en toe herhaald worden. U hoort het toch niet, want er is bijna geen luisteraar bij Gouwstad Radio. Maar goed, what the fuck, zeggen we dan. Schoenberg, Columbia Symphony Orchestra, Robert Craft. Tot de volgende keer. Hoi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij deze aflevering van Intermezzo. U hoorde het al in de inleiding. Dit programma wordt gepresenteerd door Ati Veldhuizen. En ik word geassisteerd door onze technicus John Goedkoop. Hij zorgt ervoor dat de muziek van dit programma bij u in de huiskamer komt. Omdat het gisteren een feestdag was in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk Maria ten Hemelopneming, heb ik als onderwerp van dit programma Maria gekozen. Daarom als eerste een stukje gitaarmuziek van Tarega, getiteld Maria.

U hoorde de Italiaanse gitarist Stefano Grondano met een stukje van de Spaanse componist Francisco Tárrega. Die werd geboren in 1852 en zou uitgroeien tot een van de grootste vertegenwoordigers van de Spaanse muziek uit de laatste romantiek. Via Lyon en Parijs kwam hij terecht in Engeland. Daar voelde hij zich niet thuis. Een van de aanwezige toehoorders bij een concert adviseerde hem zijn gevoelens om te zetten in muziek. Het werd de compositie Lágrima, een van de meest emotionele en bekende stukken. Het wordt hier gespeeld door mijn vroegere gitaarleraar Daan van den Berg.

U hoorde Daan van den Berg met een heel bekend stuk van Tarika, Lagrima. De vertaling hiervan luidt Traan. Daan maakte deze cd als eerbetoon aan Francisco Tarika. In Spanje heten bijna alle vrouwen Maria. Ze zijn vernoemd naar het Mariabeeld dat in de kerk staat, waartoe hun ouders behoren. Het kan zijn Maria del Carmen of Maria del Dolores, maar de meest opmerkelijke is Maria del Pilar. Volgens mij, een Spaanse leraar, was er een kerk waar een klein Mariabeeldje op een pilaar voor stond. Aangezien Maria meestal wordt weggelaten en vrouwen Carmen of Dolores worden genoemd, worden deze vrouwen kortweg Pilar genoemd. Maria is er in vele gedaanten. En heel mooi vind ik zelf Maria Stella Maris, Sterren der Zee. Een Mariabeeld met een prachtige stralenkrans van sterren om haar hoofd. Het bekendste lied over Maria is denk ik Ave Maria, Gegroet Maria. U hoort het hier, gezongen door Aafje Heijnes.

Dit Ave Maria, dat toegeschreven wordt aan Bas en Gounod, is ongetwijfeld het meest bekende. Meerdere componisten waagden zich aan een Ave Maria. Hier is een Ave Maria van Pietro Mascagni, gezongen door Kathleen Battle.

Dit was Kathleen Battle. Van mijn vriendin uit Nieuw-Zeeland kreeg ik een cd van Kiri Te Kanawa, met allemaal liederen in het Maori. Eén ervan, Awe Maria. Wij kennen dit als een Maria-lied uit Lourdes. MUZIEK

Het mooiste Maria dat ik ooit hoorde was het Maria dat gezongen werd door Tony in de West Side Story. Een film uit 1961 naar een musical waarin het Shakespeare-verhaal van Romeo en Julia op moderne wijze wordt verbeeld. Twee straatbendes strijden tegen elkaar om de controle over het territorium, de Upper West Side in New York. Het bendelid Tony wordt verliefd op de zus Maria van een lid van de rivaliserende bende.

Een musical waarin een moderne Romeo en Julia betrokken zijn bij New Yorkse straatbendes. In de harde straten van de Upper West Side strijden twee bendes om de controle over het territorium. Een bendelid wordt verliefd op de zus van een rivaal. De strijd tussen de rivaliserende partijen is eerder op muziek gezet door Prokofjev in zijn Romeo en Julia suite. U hoort de strijd tussen de familie van Romeo en die van Julia, de Montagues tegen de Capulets.

U hoorde de Montagues uit de suite van Romeo en Julia van onze grote componist. Daar kan ik hem eventjes niet vinden. Prokofjev. Maar Leonard Bernstein, de componist van de West Side Story, vertaalde de strijd tussen de rivalen met een mambo.

Leonard Bernstein, de componist van de West Side Story, vertaalde de strijd met een mambo. En die hoorde u net. Maar zelfs een operacomponist als Verdi gebruikte een Ave Maria in zijn opera Otello. Hier wordt het gezongen door Renate Tebaldi, begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Renate Tebaldi zong de Ave Maria uit de opera Otello van Verdi. Aangezien Ave Maria altijd door sopranen wordt gezongen, vroeg ik aan John of hij voor mij een tenor kon vinden die Ave Maria zong. Hij is erin geslaagd. Hier hoort u het resultaat.

U hoorde de countertenor Filip Jaruski met Ave Maria. Een countertenor is een volwassen man die kan zingen met het stembereik van een alt of een sopraan. Dit doen zij door gebruik te maken van hun kopstem, de falset. Het eist een speciale zangtechniek. Naarmate een countertenor ouder wordt en zijn strottenhoofd minder flexibel wordt, gaat de techniek verloren. De Duitse countertenor Andreas Scholl is hier een voorbeeld van. Hij heeft nu een mooie tenorstem. Gisteren was het dus een belangrijke christelijke feestdag. Maria ten hemelopneming. Kortweg Maria Hemelvaart. In Nederland is dit geen officiële vrije dag. Maar in België is 15 augustus een nationale feestdag. En zijn banken, overheidskantoren en de meeste winkels gesloten. Ooit was ik met vakantie in Spanje waarin 15 augustus viel. Het was maar goed dat ik gewaarschuwd werd. Want het leek of het hele land was stilgevallen. Alle winkels gesloten. Nergens meer iets te koop. Zelfs de souvenirwinkels waren dicht. In de Anglicaanse kerk in Engeland wordt elke middag aan het eind van de middag een vesper gehouden, waarin een Magnificat niet mag ontbreken. In onze Sint-Janskerk worden elke week op woensdagavond om 19:30 vespers gehouden, maar ik weet niet of daar een Magnificat uitgevoerd wordt. Luistert u naar het Magnificat van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door La Petite Bande en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solo in het tweede deel wordt gezongen door de countertenor René Jacobs. Het Magnificat is de lofzang van Maria. Als zij hoort dat ze uitverkoren is om Gods zoon te baren, zegt zij: mijn ziel prijst en looft de Heer. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

In Italië is Maria Hemelvaart een van de belangrijkste nationale feestdagen. Ferre Agosto. Het openbare leven valt grotendeels stil en door het hele land zijn er processies en worden er feesten gehouden. Luistert u naar een vrolijk lied uit Napels, waarvan de vertaling luidt: wie heeft er ooit een vrolijker gezicht gezien?

U hoorde het ensemble L'Arpeggiata van Christina Plougard. Het ensemble heeft een wisselende samenstelling. Op deze cd maakt de Nederlandse violiste Judith Steenbreek deel uit van het ensemble. Samen met haar zus hebben ze de leiding van het ensemble Holland Barok. In Nederland wordt Maria Hemelvaart in de katholieke kerk gevierd. Tijdens de mis kan bijvoorbeeld het Ave Verum Corpus gezongen worden. Bij ons bekend door de compositie van Mozart. Het is een lied dat wordt toegeschreven aan paus Innocentius VI. Het is gebaseerd op een gedicht uit de 14e eeuw uit de abdij op het eiland Reichenau in het Bodemeer. Luistert u naar Schütz Choir of London en de London Classical Players onder leiding van Roger Norrington.

hoorde het AVV-roem van Mozart. De tekst uit deze compositie betreft het geloof dat katholieke gelovigen hebben dat tijdens de Eucharistie het brood verandert in het lichaam van Christus. Als laatste wil ik u een stuk laten horen van een componist die als tweede naam Maria heeft, namelijk Carl Maria von Weber. Het is het Grand Duo Concertante, opus 48. En het wordt gespeeld door de klarinetist Henk de Graaf en de pianist Daniel Waaienberg. Voordat ik u dit stuk laat horen, neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. En onze technicus John Goedkoop wil ik bedanken voor zijn technische assistentie, het meedenken en zijn werk vooraf voor mij, voor het opzoeken van de muziekstukjes. En als laatste dan Duo Concertante.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

blijft fascinerende muziek van de Amerikaanse drummer Sol Monk. En ik zit nog altijd uit te zoeken of dat nou familie is of een zoon van. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dat was een keertje even uitzoeken. Sol Monk heeft met zijn trio een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, heel eclectisch. Het klinkt ook soms best heel erg Arabisch, woestijnachtig. Maar het heeft ook soms echt hele jazzy invloeden. Mooie nieuwe plaat van Sol Monk. Sands Don't Sleep heet hij. En het nummer wat je hoorde is getiteld Open Spirals. Uit de collectie van Willem Minderhout. Een bijzondere plaat uit 1990 van het Maarten Altena Ensemble. Die besloot om een plaat uit te brengen samen met, jawel, dichterschrijver Remco Kampert. Diep onder de indruk van zijn poëzie dat hij besloot om daar wat mee te gaan doen. Vandaar dat hij in de Channel Classic Studios in Amsterdam in 1991 een plaat ging opnemen met zijn gezelschap, met het Maarten Altena Ensemble en de schrijver. En het werd allemaal gerealiseerd door op dat moment toen wel een hele belangrijke man in de Nederlandse culturele wereld, Siewert Vester. Dat was ook de man die de baas was op dat moment van het orkest van de 18e eeuw. De plaat draagt de titel City Music. En dat is dan ook weer gelijk opgehangen aan een gedicht van Remco Kampert. Wat als titel draagt Stad. 11 minuten en 2 seconden. Het Maarten Altena Ensemble. En Remco Kampert.

Je gaf me een stadsplan, een vochtige kaart. De zon in mijn nek volg ik je. Rij in taxi's achter trams aan. Spring voor op een fiets. Val in een goot. Knikker met kinderen. Alles snel, snel. Kijk op, net als ik win. En zie je gezicht achter een raam. Even maar, dan gaan deuren op grendels. Ladders breken. Kinderen krijsen. Taxi's staken. Regen slaat in mijn gezicht. En onachtervolgbaar snel, snel breidt de stad zich uit.

Ja. En soms moet je eventjes van het gemakkelijke pad af. Hè. Even wat stevige soli en wat atonale klanken voorbij laten komen. En ook dat is jazz, zeg ik dan maar. Ja, een fenomeen om af en toe zijn geluid te laten horen. Saxofonist Jackie McLean. En een plaat van hem uit 1966. En wat was hij toch vooruitstrevend in zijn sound. Daarom werd hij ook door heel veel collega's ernstig geliefd. Is de LP Dr. Jekyll weer heruitgebracht. Terecht, zeg ik dan wel eens. Hè? Jossa Bossa was het nummer wat je hoorde. En daarvoor het Maarten Altena. Moet ik even goed kijken. Ensemble was het. Met Remco Kampert. Die hoorden wij niet, maar zijn teksten waren wel verwerkt in de muziek. Het klonk mij sterk. Het riekte sterk naar Louis Andriessen. En ja, waar Louis Andriessen het allemaal niet vandaan heeft gehaald. Maar er zat ook heel veel jazz in. En Stravinsky, dat weet je. Vandaar dat ik even een eigen bijdrage leverde aan het stuk Stad. De titel van de cd City Music 1990. En heb ik even het gedicht voorgelezen. Als je een beetje een idee waar de muziek een beetje om draaide. En wat de zangeressen zongen. Nou, na wat moeilijke muziek. Een wat makkelijker plaatje. Ik heb pas de A-kant gedraaid van een 12 inch. En nu vond ik het singeltje, een EP'tje, 1982. Kijk of je de band nog herkent. Nou, weet het wel zeker.

Een fenomeen in de Noorse jazzwereld. Dit trio, onder leiding van pianist Søren Bebe. En die komt uit Denemarken. En wordt op dezelfde hoogte geschat als mensen als Tord Gustafsson en de late Esbjørn Svensson. Die man die wordt nog steeds betreurd dat hij zo jong is overleden. En dat leidt dan weer tot het befaamde gezelschap Riemden. Waarin het ritmetandem van Esbjørn Svensson trio samen is gevoegd met pianist Bugge Wesseltoft. Die komen overigens in november naar de grote zaal van Vredenburg. En ik kan u vertellen, wilt u die oerversie van Esbjørn Svensson zien, dus de ritmetandem met Bugge Wesseltoft, dan zou ik er snel bij zijn, want anders is het hartstikke uitverkocht. Maar dan weet u dat. Dit is dus het Søren Bebe trio. En die hadden echt een hit zelfs in Denemarken met het werkje wat u zo even hoorde. A Much Simpler Song. En die kwam van hun nieuwste plaat Gratitude. Hou ze in de gaten. En ik verwacht ze eigenlijk volgend jaar wel in Utrecht. Ja, zo in Transition Festival bijvoorbeeld. Søren Bebe trio uit Denemarken. En daarvoor hoorde je Dire Straits. Jawel, dat EP'tje vind ik fantastisch uit 1982. Twisting by the Pool was het A-kantje. Er was nog een liedje op. En de B-kant was dit nummer wat je net hoorde. Een soort van slow rock and roll. If I Had You. Ik vraag me af of het Nederlands Jazzarchief nog wel cd's uitbrengt in de serie Jazz at the Concertgebouw. Het kan natuurlijk zijn dat de opnamen op zijn en dan houdt het een keer op. Maar ik kreeg via een partij die ik een tijdje geleden alweer opkocht, en ik was deze cd even vergeten. Zat een cd bij van een prachtige avond. Ja, waren we er maar bij geweest, zeg ik dan maar. 27 september 1958. In de grote zaal van het Concertgebouw. Was echt bandstand, kan je rustig stellen. Wie waren er? Dat was Lee Konitz, Zoot Sims, Finnish Newborn, Red Garland, Oscar Pettiford en Kenny Clarke. Zo, leg daar maar even neer, zou ik zeggen. En die plaat heb ik eigenlijk veronachtzaamd. En ik denk vandaag bij elkaar snubbeken en het doorzoeken van een stapeltje, lag hij daar een beetje eenzaam te huilen. Ik denk, ik ga je meenemen. Die krijgt de volle map. Luister naar Lee Konitz, Zoot Sims. Konitz niet eens zo lang geleden overleden overigens. Zoot Sims en het Red Garland trio op die bus de 27 september 1958 met de Yardbird Suite.

vind dat de luisteraars van dit programma ook af en toe geconfronteerd moeten worden met de nieuwste popmuziek. In dit geval ja, Nederlands hoop, Nederlands pophoop in bange dagen. Nou, hoeft dat helemaal niet. Maar dit is een beetje waar heel veel over geschreven wordt. Ook misschien wel in een van uw favoriete dagkrantjes. What if Kurt Cobain and Ariana Grande had a Pokémon together? Dat is een beetje de internationale startzin om deze band uit Amsterdam te omschrijven. Dan hebben we het over Higby. En die hebben een debuutplaat uitgebracht na een paar singeltjes. En daar zat echt iedereen op te wachten. Slow Death of a Good Girl. En die hoorden een ode aan David Bowie. Jawel, Bowie's Pressure, zo heet dit nummer. En hou de band in de gaten. Kan je in ieder geval tegen iedereen zeggen dat je deze band al lang en breed kent. Als mensen zeggen, ken je Higby? Ja, natuurlijk ken ik die. Die heb ik gehoord bij Come Sunday. En daarvoor, jemig te kremig, wat is dat toch verschrikkelijk goed. En die geluidskwaliteit. En ik zat even te zoeken in het boekje om te kijken waar de bron vandaan kwam. Maar Bert Fuijsje heeft deze plaat samengesteld. Ik denk dat de bron wel zou zijn opname van... denk de Vara, die deed heel veel aan jazz in de jaren 50, 60. En om dat uit te zenden. De titel van die cd is uitgebracht door het Dutch Jazz Archive. In de serie Jazz het Concertgebouw draagt de titel Jazz from Carnegie Hall. Live in Amsterdam 1958. En daarop spelen dus mee, dat was dus die avond in een stampend vol concertgebouw, Lee Konitz, Zoot Sims, Phineas Newborn, Red Garland, Oscar Pettiford en Kenny Clarke. Ja, om te smullen. Alleen al bij de wetenschap dat Ray Charles altijd heeft gezegd dat Phineas Newborn de man was waar hij het allemaal vandaan heeft gehaald. Je hoorde compositie natuurlijk van Charlie Parker, de Yardbird Suit, Lee Konitz, Zoot Sims en het Red Garland trio. CD nog uit die grote collectie. En ik heb nog een hutkoffer vol hè, met platen van Willem Minderhout. Een plaat uit 2011. Van de formatie Rubaton. Ja, die hebben daarna ook niet meer volgens mij dan alleen deze plaat gemaakt. Samenvoeging van

René van Barneveld. Die vormde samen de band Rubaton. En die CD is meer dan het aanhoren waard. Vandaar dat we er een track van draaien. En dat ik nog steeds niet weet waar René van Barneveld zijn fabuleuze gitaarpartij heeft ingespeeld. Dat is echt een begin van dementie, laat het zo maar noemen. Future Hang Around.

Hij mocht helaas maar 40 jaar worden. Colin Walcott. Hij leefde van 24 april 1945 tot 8 november 1984. En hij was een Amerikaans sitar- en tabla-speler. Die naast dat hij in de wereldmuziek, de wereldmuziekwereld zich begaf, toch ook heel veel jazzmuziek speelde. En je hoorde muziek van een plaat getiteld Cloud Dance. En vorig jaar besloot men om deze LP die hij gemaakt had, om deze heruit te brengen onder het motto: als we niks doen, dan is de wereld deze man zo vergeten. En je hoort hoe ongelooflijk virtuoos, want nogmaals, sitar is een dodelijk moeilijk instrument, ongelooflijk virtuoos hij daarop speelde. Het was bijna Bach. Eastern Song van de plaat Cloud Dance van Colin Walcott. En daarvoor, ja, ik dacht bij het begin van het intro, ik ga het maar meteen even snel zeggen toen ik het weer wist. Stom, toch een van de allerbeste Nederbands aller tijden. De Urban Dance Squad. En wat een invloed die al niet hebben gehad op de jazz en de improwereld. En René van Barneveld was daar de gitarist van. Voor de rest Tatjana Koleva, Han Boers en Luc Ex. En dat was de formatie Rubaton. En volgens mij is het maar bij één LP of CD in dit geval gebleven. En je hoorde het prachtige naar Tom Waits hangende Future Hang Around. Met prachtig vibrafoonwerk van Tatjana Koleva. Rubaton, als je die plaat vindt, meenemen. Het is alweer afgelopen. De uitzending is voorbij. En ik ga gewoon eens een keertje een uitzending afsluiten met een krakerig singeltje van de Beatles. Volgende week zijn we er weer. Hoi!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Mijn gast van vandaag is Willem Seijnen. Willem Seijnen is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
2: Oké. Hoe kwam dat zo?
3: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen, toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedeweerga voor de grens naar Nederland gesleept om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
2: Dus toen was je een echte Nederlander?
3: Toen was ik een echte Nederlander.
2: Echte Nederlander.
3: Ja.
2: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
3: Ja.
2: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben... mijn vader en zijn vader, dus mijn opa, waren echt... Wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
2: Oh ja?
3: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
2: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
3: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
2: Oh, zo jong?
3: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de vader afgelopen.
2: Oh.
3: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Dus dan is Hasselt.
2: Hasselt. En toen?
3: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom. En op schip was dat al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met drie zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
2: Nee.
3: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
2: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
2: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
3: Werktuigbouw.
2: Werktuigbouw.
3: Werktuigbouwkunde, ja.
2: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
3: Absoluut.
2: Ja?
3: Absoluut.
2: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
3: Ja, hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
2: gevoel? In die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip moet onderhouden worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
3: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
2: Ja?
3: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan, dat ik een schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken. Ja, met lossen natuurlijk, bij scheppen. In het ruim. Met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo. En die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
2: Aha.
3: En dan werd de zelflosser, wat vroeger daar, zeg maar het zeiltuig was. Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland. Maar dat werd dan, de zeilen gingen eraf. Toen kwam een zijschroef aan. En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken, werd dan gebruikt om het schip te lossen.
2: Aha.
3: Ja.
2: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
3: Absoluut.
2: Want wat vervoerden jullie op?
3: Zand en grind. Vanuit de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd, dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
2: Ik kan me er niet bij voorstellen.
3: Ja,
2: dat lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je. Ja, ja. En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
3: Oh ja, Sneek?
2: Ja, ja, zie je? Ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
3: Nee.
2: Oké.
3: Ik ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
2: Oké. Okay.
3: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan konden we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En ja, de grote vakantie natuurlijk.
2: Oké. Okay.
3: En verder voor de rest zat je op het internaat.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Is toch een heel apart leven.
3: Is een heel apart leven, ja.
2: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis?
3: Absoluut niet. En, maar ja, ja, het was toen gewoon.
2: Ja, dat denk ik.
3: Dat was dat toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
2: Nee.
3: Tenminste, niet voor iedereen.
2: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
3: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
2: Oh.
3: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24/7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de een is 14 dagen op en dan is de ander 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
2: Ja, ja.
3: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
2: Ja.
3: Zo werkt dat ongeveer.
2: Werkt dat.
3: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen bij de van de bemanning. En,
2: ja,
3: dat was eigenlijk heel normaal.
2: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen met een stel jonge kinderen.
3: Ja.
2: Dat en hoe ging dat?
3: De jongen was 6 maanden. En die heeft haar vader nooit gekend.
2: Mm-hmm.
3: Ja, hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
2: Mm-hmm.
3: We hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
2: Ja, ja. Maar het schip van je vader ervoor, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, die is verkocht. Je kon er niks meer mee.
2: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
3: Als schipperskinderen.
2: Als schipperskinderen.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekje, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school, dan kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
2: Fantastisch.
3: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
2: Nee.
3: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhof. Ik weet niet of je ze kent.
2: Ja, ja.
3: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
2: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet leuk.
3: Nee, precies.
2: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes, dan weet ik wat.
3: Ja.
2: Is natuurlijk heel anders.
3: Ja.
2: Willem, we zijn alweer even door de tijd, dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
3: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D majeur van Johann Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg ik dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seijnen uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad en over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO. Want op een gegeven moment, na de Schipperschool en allerlei omzwervingen, ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja? Vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid en weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beulijke binnenkomen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Als je 12, 13 bent.
0: Wow. Dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van ja, 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarop het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook doorgekomen. En
0: je bedoelt pezen? Je
1: ja,
0: moest natuurlijk
1: met wiskunde.
0: Aanpakken.
1: Met wiskunde, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: ja, ja. En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dus, dat valt mee. Ja, zeker.
1: Het ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester overdoen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben dan een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: De statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Een schouw afgelopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Huh? Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, wat er bij een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik
0: voor de
1: heb wel uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja, ja. Omstandigheden, wat waren die omstandigheden?
1: Nou,
0: is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus
1: ja.
0: dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toentertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen, die keken je, als je dan snel naar huis wilde en je met je uniform gauw naar je meisje. dan keken ze al, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Nou, dat kan me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, hou jij je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook nog opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, ja. Daar heb je zelden... wij hadden ook, ja, dat gaat ook van peloton naar peloton, was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut.
0: Ja, dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan het, dat was om de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug, dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die vijand tegen te houden, die er toch, waar we toch wel van aannamen dat die zou komen.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat duurde 14 dagen, dat oprukken. En dan even proberen daar vertraging aan te brengen. En dan weer tegen te houden.
0: Ja.
1: En ik heb inderdaad, een keer in de Lüneburgerheide een Russisch voertuig gezien. Dat moest je dan ook melden. Want die keken gewoon wat allemaal aan het uitspoken waren.
0: Ja, ja.
1: Dat was in die tijd zo.
0: Dat was in die tijd zo.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ja.
0: Spannend. En als je erop terugkijkt, dan denk je van... Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terechtgekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee, die tijd is voorbij.
0: Ja.
1: Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus ja, dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Ja, onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken, zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zal het ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven, want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik wou zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden, anders kwam je er niet uit.
0: Toch? O, toch.
1: Ja,
0: dus dat was wel dusdanig streng.
1: Ja,
0: ja?
1: Er werd een verklaring getekend voordat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven
0: in. Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee?
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70, nou 75, 76... De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van langhoudbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden. Dus.
0: Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik... Dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan... ging je bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging je door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D-majeur, alweer D-majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En dat was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijnen als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is. Ja. Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden onderhands. Dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen. En na dat baantje waar ik het net over gehad had van Via Via, ben ik dus terechtgekomen bij dat verpakkingsbedrijf. En daar ben ik begonnen als field service engineer. En dat voor allerlei kleine machientjes die achter de vulmachine stonden. We hadden daar een soort projectmanagement, maar dat bestond toen allemaal niet. Je moest een tekening maken. En als die goedgekeurd werd, dan zet je het zo neer. Maar de tekening moest ik maken en ik moest ook de spullen neerzetten. Dus ik bedoel, het was een one-man show. Op dat kleine stukje dan.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus ze lieten heel veel ruimte voor je, voor even creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolg beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
0: precies, doorgaan.
1: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet. Mm-hmm. En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht, hoor. En het stinkt ook.
0: Echt? Ja, echt? Want dat zat er in die pakken?
1: Chocolademelk, melk, dus zuivelproducten en sappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en dat heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan. Daarna, ja. Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ook weer, als het budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan ook
1: daar
0: hebt.
1: Heb je die vrijheid.
0: En ook die creativiteit die je erin kwijt kon.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
1: Zweden.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden, als ik het me goed.
1: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat? Een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst. Ja. Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij. Mm-hmm. Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is met België en Nederland.
0: Aha.
1: Maar nu is het meer. Toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
0: Ja, ja.
1: Nu is er een soort. Ja, dus het is nog wel een marktcompany. Maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
0: Ja,
1: dat is een heel
0: ja.
1: andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
0: Klaar.
1: Maar
0: ja.
1: In die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
0: Ja, ja.
1: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
0: Zo?
1: Ja, dat doe je maar zonder mij.
0: Mm. Ja. Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In
1: ja.
0: die zin van, je moet je alles erop instellen. Je gezin, ja. alles. Want ja, je hebt 3 dochters. Nou, die ja. worden ook wat groter. Die gaan ook van alles doen.
1: Ja.
0: En wat hebben ze gedaan?
1: Die 3 dochters zijn allemaal ja, die hebben allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs. Een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
0: Aha.
1: En de derde is operatiekamerassistent.
0: Oh, dat zijn alle 3 mooie vakken.
1: Alle 3 mooie vakken.
0: Alle 3 mooie vakken, zeker.
1: Ja. Ja.
0: En inderdaad, net wat je zegt, alle 3 dienende.
1: dienende. Ja, ja, precies.
0: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je ziet dat het allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
1: En is het goed als we dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Hoe dan ook. Ja. He, dat maakt in principe niet uit. Het gaat er gewoon om van... er is een omgeving. Ja. De kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij daarover vertelt.
1: Maar helemaal niets, nee.
0: Nee, nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
1: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat wat ultieme restje wat er nog zat.
0: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. He, dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werkdagbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
1: Ja. Je bedoelt de technische kant van je leven
0: van het hele
1: is
0: verhaal.
1: Altijd aanwezig geweest.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
0: Ja.
1: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
0: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
1: Nee, dat is waar. Dat is, ja, dus dat is een punt.
0: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
1: Ja. Ja.
0: En die affiniteit blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Kijk, dat is het hem.
1: Ja.
0: Ja, ja, je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
1: Ja.
0: En die vaar je.
1: Ja.
0: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
1: Ja.
0: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
1: Ja.
0: He, dus
1: oh, wacht even. Ja. Maar even kijken. Nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980. Dat heb ik nog niet genoemd.
0: Kijk. Hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
1: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, die hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
0: Oh, fietsafstand.
1: Ja, en de goedkope kant, ja, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
0: Mm-hmm.
1: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder
0: dan
1: hier. En was ook buiten ons budget.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
0: Kijk.
1: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
0: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
1: Als je in 1980 is het in augustus 45
0: jaar. 45 jaar, ja, ja. Mooie tijd.
1: Een hele mooie tijd.
0: Mooie tijd.
1: Ja.
0: En je gaat ook niet meer weg.
1: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we het derde stukje even gaan aankondigen.
1: Ja, muziek, ja. Ik heb dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
0: Kijk.
1: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt, zijn we weer terug bij Willem Zijn voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, de hervormde kerk in Oudewater, lid van de protestantse kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie van de klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. Van de klassis hebben we de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het goed genoeg. Nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovens geweest. En ook bij Vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Dat deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan. Want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten. Als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk gekomen te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd, dat moet ik er ook even bij zeggen. Daar is van lieverlee bijgekomen Vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik haal er het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die oude fiets uit elkaar haalt of zoiets. en zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje, vooral het sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja, ja.
1: Mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja, dus, ja. Ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt.

0: zorgen. En de grachtenvaart, dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, poeh. Nou ja, dat is makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè,
0: ja, dat zou best wel eens kunnen, ja.
1: 12 jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver, maar
0: nee.
1: Ja, als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar het is wel zo.
0: Ja. Dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: He, dus 67. Dat is toch, die 2,5 jaar is best wel veel hoor, als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment ben je klaar met je werk, hè? Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar, een keer dat ik een paar maanden gehad heb, denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Maar ja, je bent op een gegeven moment, we hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaald systeem of regie?
1: Nee, nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat te kunnen vertellen. En de laatste half jaar, 9 maand, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren,
1: ja,
0: dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem ik aan.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is. Dat
0: wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt hij uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken. En dat doet de schriba.
0: Okay. Dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat,
0: mm-hmm,
1: dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat zeg kun je
0: dat
1: wel
0: goed
1: zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd, want er zijn ontzaggelijk veel mensen aangeschreven van, dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet, dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Het tafeltje dekje, zonnebloem, jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou nog. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want hij heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En Toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan?

0: eindigt het gesprek van... opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
1: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
0: Ja, ja, dat is relatief natuurlijk, maar...
1: Ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. He, want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
0: Ja, maar dat is zeker weten.
1: He, dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt nog van alles doen. Je bent, he, zolang je goed bent van lijf en leden...
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Dan is er niks aan de hand.
0: Nee.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: En dat geldt voor jouw vrouw, idem dito.
0: Precies.
1: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
0: Ik hoop het.
1: Daar gaan we vanuit.
0: Goed zo.
1: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
0: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn Herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels vanuit de Westminster Abbey te Londen.
1: Geweldig. Willem Seyne, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
0: Graag gedaan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. De presentatie is in handen van Marga van de Ende. En Paul Abels verzorgt een column over de Sint-Janskerk. Na het volgende mooie lied, Tefilat Avinu, gaan we na het lied luisteren naar de bijdrage van Paul Abels. En daarop volgt het lied Lead Me Lord van christelijk koor Yigdal Yahu.

0: Een kerk vol toeristen, behalve op zondag. Het zal niemand ontgaan zijn. Het is zomer. En wat voor een zomer. Al maandenlang zonnig en droog. Mensen trekken erop uit om andere landen en streken te zien. Ze laven zich aan mooie natuur of snuiven cultuur. Wie oude steden bezoekt, gaat vaak als eerste een kijkje nemen in een kerk. Dat zijn toch meestal de oudste en meest fraai versierde gebouwen, waarin je bij binnentreden eeuwen teruggaat in de tijd. Dat gebeurt en gebeurde natuurlijk ook in Gouda. De immense Sint-Janskerk, herbouwd na een verwoestende brand in 1552, is zo'n magneet die jaarlijks vele tienduizenden toeristen naar binnen trekt. Het zijn zeker niet alleen binnenlandse toeristen die de weg naar deze kerk weten te vinden. Het fraaie palet aan gebrandschilderde ramen, hier glazen genoemd, is in de landen als Italië en Frankrijk zo mogelijk nog meer bekend dan in Nederland. Die glazen zijn dan ook uniek in de wereld. Nergens anders is zo'n kunstzinnige kwaliteit en variëteit in thematiek aan te treffen dan hier in Gouda. En dat allemaal al uit de 16e en 17e eeuw. De namen van de belangrijkste glazeniers, de gebroeders Wouter en Dirk Krabet, zijn wijd en zijd bekend. De schoonheid van de goudse glazen was vroeger al vermaard. Al in de 17e eeuw kwamen vele reizigers naar Gouda, speciaal om de Sint-Jan te bezoeken. Snel werd toen ook al duidelijk dat deze bezoekers meer informatie wilden hebben over wat er in de glazen te zien was. Vooral de ramen met Bijbelse thema's zijn lang niet altijd eenvoudig te duiden en te begrijpen. Maar ook een allegorisch glas over de vrijheid van conscientie schreeuwde om uitleg. Om aan die behoefte te voldoen besloten de kerkmeesters van de Sint-Jan al in 1681 om ten behoeve van de bezoekers een handzaam boekje uit te geven met een beschrijving van alle glazen. Dit goudse glazenboekje was het oudste toeristische gidsje van Nederland en werd in anderhalve eeuw tijd tientallen keren herdrukt. Al snel verschenen er ook Duits, Frans en Engelstalige versies, want de bezoekers kwamen uit heel Europa. Merkwaardig genoeg bevatten deze gidsjes geen enkele afbeelding van de glazen. Het waren louter beschrijvingen. Wel werd er een dubbelgravure van de gebroeders Krabet aan toegevoegd. Blijkbaar was voor veel toeristen een uitleg op schrift niet voldoende. Er bestond ook behoefte aan een mondelinge toelichting. Daarom werden in de loop van de 18e eeuw zogeheten glazenuitleggers aangesteld, die tot taak hadden tegen een kleine vergoeding bezoekers in de kerk rond te leiden en bijzonderheden te vertellen over de afgebeelde scènes uit het Oude en Nieuwe Testament, de politieke boodschappen die in de glazen te vinden zijn en over de schenkers. Zij waren daarmee de voorgangers van de grote groepen gidsen die tegenwoordig bezoekers rondleiden in de kerk. En van de audio's die individuele bezoekers mee kunnen krijgen op hun gang door de kerk. De kerk is dus al eeuwenlang naast gebedshuis ook een toeristische attractie van formaat. Bezoekers kunnen er 6 dagen per week terecht, zelfs al vanaf 's ochtends 9 uur. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig, want andere musea zijn vaak pas vanaf 11 uur open. Waar die ook nog eens op maandag gesloten zijn, kun je wel in de kerk terecht. De zondag daarentegen blijft gereserveerd voor de 2 protestantse erediensten die er wekelijks worden gehouden. Vaak zie je dan toeristen ongemakkelijk rond de kerk scharrelen, in de hoop toch nog een glimp te kunnen opvangen van de glazenpracht. De wachters bij de deur zijn echter onverbiddelijk. De kerk is voor bezichtiging gesloten. Geschlossen. Closed. Fermé. Toch jammer dat de Sint-Jansgemeente op de Dag des Heren elke kans onbenut laat om de vreemdeling gastvrijheid te bieden en kennis te laten maken met de Bijbelse boodschap in de glazen. De kerk is groot genoeg, net als de Sint-Pieter in Rome, om de deuren ook op zondag wijd open te houden, ook voor toeristen.
1: Het thema van deze dienst is vakantie. Vakantie en rust zoeken. En de kerk, de Sint-Jan, is altijd open, ook op zondag, voor toeristen. Dan kunnen ze de diensten bezoeken, 's ochtends om 10 uur en 's middags om 5 uur. En daar is een ieder welkom. We gaan nu luisteren naar het lied Lead Me, Lord, van het christelijk koor Yigdal Yahu.

U heeft net geluisterd naar een bijdrage van Paul Abels. Paul Abels, bedankt daarvoor. Ik wilde ook nog even op inhaken dat de reden dat de Sint-Jan op zondag geen toeristische trekpleister is, dat vinden we in de Bijbel. Dat is ook het thema van deze uitzending, vakantie en rust zoeken. Rust in de Bijbel komen we al tegen na het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal, dat is Genesis 1. En in Genesis 2 lezen we: zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. De rustdag is dus door God ingesteld en goed voor de mens om een dag in de week te rusten van je werk en al je bezigheden. Daarover gaat ook het volgende lied, dat we in hem rust mogen vinden. En het volgende lied, dat is: Nederland zingt, stil, mijn ziel, wees stil.

Ja, het is fijn als we onze rust in God mogen vinden. We zitten midden in de vakantieperiode. Een tijd van rust nemen, rust zoeken en vinden. Vinden we echt rust in leuke dingen doen of blijven we van binnen onrustig en moe? In Matteüs 11, vers 28 tot 31 zegt Jezus: "Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht." En het is ook heel fijn als we die rust bij hem mogen vinden. Mogen weten dat hij er is. En we gaan dan ook luisteren naar het volgende lied, opwekking 534. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. En daaraan opvolgend, Jesus, lover of my soul.

Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. We hebben op dit moment geen interview omdat vakantietijd is. En ik heb wat gedachten op papier gezet over rust zoeken. En afgewisseld met mooie liederen. En we hebben vakantie en zoeken rust. Doen leuke dingen, maar toch blijven die zorgen. Over die collega's op het werk. Over de kinderen in de puberteit. Over de tijd waarin we leven. De maatschappij verandert en de mentaliteit van veel mensen ook. Daar hebben of krijgen we allemaal mee te maken, vroeg of laat. Fijn om dan te weten dat er in Filippenzen 4, vers 6 tot 7 staat: wees over niets bezorgd, maar vraag God alles wat u nodig hebt. Doe dat in gebed en smeek om zijn hulp en dank hem ook. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je gedachten beschermen. We zoeken rust, we zoeken vrede. En we mogen ook weten dat we vrijmoedig tot God mogen naderen. Want er staat ook in Hebreeën: nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gaan we ook tot naar het volgende lied luisteren. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u.

Ja, in Johannes 3, vers 14 tot 16, daar staat ook een mooie tekst. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan mogen we ook weten voor de toekomst, dat we een toekomst hebben vol van hoop. Waar gaat het volgende lied ook over? Van Selah.

In Jesaja 40, vers 28 tot 31 staat: Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. En we mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus de Messias. Daar gaat ook het volgende lied over van Paul Wilber, The Days of Elijah.

We zijn alweer aan het eind van de uitzending Kerk in Gouda. Jaap Buijs, bedankt voor je bijdrage achter de knoppen. Paul Abels, bedankt voor het inspreken van de achtergrond over de Sint-Janskerk. En ik wou ook nog noemen dat het eigenlijk wel boeiend is. We zijn een radioprogramma, Kerk in Gouda. De presentatoren en de mensen achter de knoppen en mensen die een bijdrage leveren gaan allemaal naar verschillende kerken. En hebben ook verschillende ideeën over verschillende opvattingen. En daar mag je ook met elkaar over in gesprek gaan. Dat is het mooie. Dat mis je soms wel een beetje in deze tijd. Maar ik denk dat het belangrijk is om de gesprekken open te houden, met elkaar van gedachten te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan, ook in de vakantietijd. En het is alweer bijna ook het einde van de vakantie. Maar hopelijk hou je de rustmomenten vast en mag je zijn rust ook leren kennen. Ik heb nog een aantal mededelingen. De gouden momenten die zijn elke vrijdag in juli en augustus van 12 tot 12:30 in het koor van de Sint-Jan. Dat zijn korte gratis ecumenische vieringen met muziek en bezinning om tot rust te komen. Elke vrijdagmorgen is er een stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. En dat is elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31. Dit is een vast moment van de Protestantse Kerk Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. Dan is er van 26 tot 30 augustus de vakantiebijbelweek in Gouda in de Pauluskerk. Dat is voor jongeren. De laatste week van de zomervakantie is het weer vakantiebijbelweek. Deze week is bedoeld voor alle kinderen in Gouda en omstreken in de basis- en middelbare schoolleeftijd. Tijdens de vakantiebijbelweek willen we over de liefde van God vertellen. God wil er voor jou zijn met zijn liefde en genade. En is dat niet een wonder dat de grote machtige God

die de hele wereld zo wonderlijk gemaakt heeft, er voor ons wil zijn. Hij zorgt voor ieder van ons in zijn liefde. Met zijn liefde en kracht heel dicht bij ons. Kom jij je ook verwonderen over hem tijdens de vakantiebijbelweek? Dan wens ik jullie nog een fijne vakantietijd. En wil ik graag de zegen meegeven. We gaan luisteren naar opwekking 311. De zegen van God.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 16 augustus 2026. Vakantieverhalen. U kent ze wel, vakantieverhalen met foto's. Vooral leuk voor de mensen die ze vertellen. Iets minder voor de toehoorders overigens. Dit jaar waren de verhalen een beetje anders. Iets in de sfeer van... Zag je die foto van die brand in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België? Vorig jaar stonden we daar ook. Goed dat we dit jaar naar een andere bestemming zijn gegaan. Een voorbeeld om de betrokkenheid bij de aarde met zijn problemen van je eigen bordje af te schuiven. Want dat afschuiven, daar zijn we als samenleving erg goed in geworden. Airco's zijn niet aan te slepen met de klacht dat de opwarming van de aarde wel erg veel geld gaat kosten. En ondertussen omarmen we veel luxe zaken die deze opwarming veroorzaakt. Ik geef slechts een enkel voorbeeld van de duizenden die er zijn. Rekencentra of computercentra, het uitbesteden van de eigen computercapaciteit naar de cloud. Dit soort centrums zijn op zich goed te verdedigen uit hoofde van efficiëntie en energieverbruik voor bedrijven. Anders wordt het als we deze centrums als luxe opslag gaan inzetten. Het opslaan van foto's en filmpjes die we maken nooit meer gaan bekijken is daar een prachtig voorbeeld van. Deze staan vaak op meerdere malen, en backup is wel net zo veilig, op dit soort services in de cloud. Deze rekencentra groeien daarmee als kool. In Nederland staan er al zo'n 200, wereldwijd duizenden. Een groot deel van deze capaciteit heeft amper nut in onze maatschappij, maar ze zijn wel goed voor het verdienmodel van de eigenaar. En de hoeveelheid energie en koelwater die het verbruikt begint wereldwijd meerdere procenten van de wereld energiebehoefte te omvatten. Meer dan dat van de luchtvaart inmiddels. Terwijl de problemen rond die centra zonder veel discussie bij de samenleving wordt neergelegd. Resultaat, natuuropwarming rond deze centra, waterschaarste, stroomprijzen die omhoog gaan, geluidsoverlast van omwonenden, elektronische componenten die duurder worden. En dat allemaal vanwege die foto's van die camping op te slaan toen die nog niet afgebrand was. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, we zaten nog even met het lage waterstand. Totdat Christopher een prachtig nummer had. Cry Me a River. Dus jongens, allemaal huilen. Volwaken.

0: Cry Me a River. Ja, ze hebben hem niet zo hard gehaald dat de rivieren echt vol zitten. Want we zijn nu in Nederland heel erg bezig met de lage waterstand op dit moment. En toen ik vanwege door Gouda ging, door alle grachten en sloten, zat het volop met water. Toen had ik zoiets van, hoe kan dat als overal te weinig water is en wij in Gouda voldoende hebben? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En ik heb twee mensen gevonden. Theo Mul en Robin Oliehoek van Rijnland. De waterschap Rijnland. Die zijn verantwoordelijk dat het water op peil blijft en in kwaliteit blijft. Dus welkom in de uitzending, heren.
1: Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat is een waterschap eigenlijk? Historisch is het natuurlijk een van de oudste democratische instituties. Is dat nog steeds?
1: Het is nog steeds een democratisch instituut inderdaad. Iedereen betaalt daar elk jaar zijn waterschapsbelasting voor. En je mag één keer in de 4 jaar stemmen voor de politiek. Dus dat is het nog steeds. En ja, wij zorgen voor droge voeten en schoon water.
0: Droge voeten en schoon water.
1: Ja, heel kort gezegd.
0: Maar jullie zijn meer de uitvoerende kant. Hè? Dan hebben niet zoveel te maken met de politiek. Nee. En dan kom je met hele praktische zaken van die sloot is te laag, die moet op. En hoe doe je dat? Als er te weinig water is, wie kan daar antwoord op geven?
1: Misschien is het goed om even eerst iets over het algemeen ons watersysteem te vertellen. Robin kan daarna wel iets vertellen over hoe het in detail hier werkt. Wij zijn niet een vrij afstromend gebied, zoals bij andere waterschappen waar de rivier lang stroomt en uiteindelijk het water weg is. Wij hebben een heel erg gereguleerd gebied.
0: Dus niet afstromend betekent je pompen nodig om
1: het weer pompen nodig om het weer om het erin en uit te pompen. Ja. En dat begint gewoon hier in Gouda bij de Gouwen. Ja. Dat is een deel van ons hoofdwatersysteem, dat noemen we onze boezem. Daar pompen we het water via het gemaal Gouda, wat veel Goudenaars zullen kennen. Het boezemgemaal de Hollandse IJssel in. Of in dit geval het zoete water vanuit de Hollandse IJssel de Gouwen in. En daar vandaan naar de polders die daar omheen liggen. Dat gebruiken wij continu om zo op alle verschillende plekken op de centimeter nauwkeurig dat waterpeil in te stellen. Dus zo werkt dat hier zo ongeveer.
0: En dat gebied is niet alleen Gouda, maar het gaat helemaal tot aan Amsterdam zo ongeveer.
2: Ja, ongeveer Amsterdam, IJmuiden die grenst tot aan Wassenaar, Gouda.
0: En onder Gouda is een ander waterschap.
2: Ja, dus dit als Stichtse Rijnlander Schieland hebben we.
0: Ja.
2: En Delfland.
0: Ja, dat is dus als een lappendeken over heel Nederland verdeeld dit soort waterschappen.
2: Ja.
0: Het is geen kleine organisatie, begreep ik ook in het voorgesprek. Iets van 900
1: mensen. Ruim 900 mensen, ja.
0: Zijn die allemaal bezig met water?
1: Die zijn allemaal bezig met water, inderdaad. Ja. En dat kan zijn sterke dijken. Ja. Dat kan zijn waterkwaliteit, vismigratie. Of zoals ons uitvoerend in het peilbeheer.
0: Ja.
1: Mensen die hydrologen, die in een beleidsafdeling alles doorrekenen. Ook naar de toekomst kijken, verschillende scenario's doorrekenen. Ons adviseren en... waar we uitvoerend in zijn. En niet te vergeten de collega's die het voor de waterzuiveringen, dus die het rioolwater zuiveren. Onderhoudsorganisaties daarbij die alle verschillende de gemalen, de rioolwaterzuiveringen onderhouden. Dijken keuren en onderhouden.
0: En zijn waterschappen zijn nog maar één deel van de hele lappendeken van alles wat met water te maken heeft in Nederland.
1: Zeker, ja.
0: Rijkswaterstaat, allerlei organisaties die...
2: Gemeente zelf ook.
0: Gemeente zelf, ja. Provincie, dan neem ik ook aan. Ja. En maar ook havens. Alles wat met water te maken heeft.
1: Dus drinkwaterbedrijven.
0: Maar goed, dat doen jullie zelf ook al een deel, natuurlijk.
1: Nee, dat is altijd een goede om nog te zeggen. Ja. Waterschap, wij zuiveren rioolwater, maar wij maken geen drinkwater. Dat zijn echt aparte organisaties. Ja.
2: En zuiveren is meer van afvalwater, dus van het riool.
1: Ja. Dus dat is bijvoorbeeld Oase hier in Gouda.
0: Die leveren uiteindelijk het water wat uit de kraan komt.
1: Zeker, ja.
0: En jullie zuiveren het water wat door het toilet weggespoeld wordt. Precies. En regenwater.
2: Ja, wat dan niet aangekoppeld, wat afgekoppeld. Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar je ziet wel dat gemeenten steeds meer afkoppelen. En dat komt natuurlijk rechtstreeks...
0: Splitsen van de beide. Ja. Ja. En dat betekent, de een heb je meer werk aan dan de andere om te zuiveren.
2: Ja.
0: Terug even naar peilbeheer. Stel, want water verdampt. water wordt gebruikt, dus dat zakt. Wanneer grijp je in om het weer terug te koppelen? Zijn er hele...
2: Nou, bij gemalen hanteren we ongeveer vaak een marge van 10 centimeter. Ja. Wanneer de gemaal aangaat, noemen we het aanslagbel en afslagbel. Mijn taak is eigenlijk om te zorgen dat we binnen de bandbreedte blijven. Elke polder heeft ook een pijlbesluit. En dat is eigenlijk een hard bewijs, daar moeten we aan voldoen.
0: Ja.
2: En vaak, omdat het, je kan niets terecht op één pijl aanhouden, hebben we vaak 5 centimeter erboven en eronder als marge.
0: Ja.
2: Maar ja, net als hier in Gouden, de stadsboezem om te noemen, hierachter zit de turfmarkt. Voor de meeste mensen wel bekend hoe krap het is.
0: Ja.
2: Vaak daar heb je iets minder speling, omdat anders een, gewoon het water op de straat...
0: Het is een populair beeld als je het hebt over
2: toeristen, die komen.
0: Over toeristen en, en verzakking van steden, dan is de turfmarkt.
1: Inderdaad.
0: Ben jij nu iemand die 8 tot 5 aan kantoor zit, of zit je echt ook met letterlijk met de poten in de modder?
2: Nee, we zijn met 6 pijlbeheerders. Ja. En iedereen heeft ongeveer 4... of 3 watersteenbeheerders.
0: Ja.
2: En wij zorgen dan dat we samen met de buitenmedewerker, de watersteenbeheerder, dat we alles netjes binnen de grens houden.
0: En watersteenbeheer, dat zijn...
2: Dus de buiten groep.
1: Ja. Dat is degene die wel met zijn laars in de modder staat.
0: Ja, precies.
2: En als het nodig is, kunnen we altijd nog wel assisteren. Maar wij zijn vooral bedoeld om op kantoor of thuis.
0: Ja, en, veel. Ik heb 5 jaar geleden natuurlijk jullie collega gehad. Toen in het kader van die wolkbrug in Limburg. Nu is het droog. Verwachten jullie nog een wolkbrug?
2: Dat blijft altijd lastig om te voorspellen.
0: Ja.
2: We zijn aangesloten bij een meteogroep.
0: Ja.
2: En die helpen ons ook met het bepalen van als er echt een bui komt. Om ons te informeren.
0: Ja.
2: En dat... Ja, nu in de droogte zullen ze misschien iets eerder, als er wat meer millimeters vallen, informeren. Maar we horen eigenlijk wel op tijd, omdat we nu ook aan de wat hogere kant. Je probeert nu een beetje aan je bovengrens te zitten.
0: Ja.
2: Om ook het zoete water wat we nu nog beschikbaar hebben, om dat gewoon te benutten in je polder en in je gebied.
0: Maar het kan dus gebeuren dat je zegt van nou, we moeten het hoger moeten inpompen tot een bepaald niveau. En een uurtje later van jongens alles uitpompen, want er komt een enorme overvloed.
2: Ja, uiteindelijk willen we wel gewoon droge voeten houden. Dat we
1: dat is het leuke spel van pijlbeheer. Dus het is omgaan met die onvoorspelbaarheid. Je weet niet wanneer er een bui valt.
0: Ja.
1: Je hoort nu veel mensen zeggen, nou, water vasthouden, water vasthouden, water vasthouden. En waarom doen jullie dat niet al eerder? We hebben een bergingslocatie bij Zoetermeer nu ingezet om water vast te houden. Die op andere tijden bedoeld is om bij wateroverlast water te bergen.
0: Ja.
1: Op het moment dat we die al vroeg in het voorjaar vol zouden zetten en er valt zo'n Limburgbui, dan kunnen we niet meer gebruiken als bergingslocatie. Dus dat is altijd het spel waar wij mee proberen te spelen. Ja. Voldoende ruimte houden om ook tegen een grote bui te kunnen.
0: Ja, die Limburgbui, is dat een begrip geworden?
1: Is zeker een begrip geworden in waterschapsland. Ja.
2: Alle mensen van beleid die rekenen ook vaak, noemen ze de Limburgbui, om ook uit te rekenen van wat als in deze polder. En dan ook om de capaciteit te berekenen van nieuwe gemalen of van de droogleggingen, wat er een gemeente bij bijvoorbeeld nieuwbouwwijken aan moet denken.
0: Ja, Westergouw is daar een voorbeeld van. Hè? Daar schijnt dus, althans de berichten die ik gehoord heb, heel veel opslagcapaciteit te zitten om dat lage pijl, wat min 6 meter.
2: Ja, dat is wel van Schieland is dat gebied.
0: Ja, maar het is wel die technologie, laat ik zo stellen. Niet jullie
2: En uiteindelijk de gemeentes, ook in onze gebieden, wordt ook gewoon aangegeven, nou, jullie moeten minimaal een berging of zoveel water kunnen opvangen.
0: Ik weet een paar jaar geleden dat de gemeente achter de Waag dus een wadi heeft aangelegd. Daar was vrij veel kritiek op. Dat is een enorme groene oase geworden. En af en toe dan staat die dus inderdaad helemaal vol. Zijn dat soort wadis heel belangrijk voor de stad geworden? Meer dan vorig, dan de jaren daarvoor? Of is het een beetje
2: simpel? Je ziet wel dat gemeentes vaak proberen watergangen... Verge onderhoud waar die zo.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk lastig voor om in een bestaande situatie watergangen te graven. En dan zijn vaak wadi's wel voldoende om de grondwater weer rustig in te trekken.
1: In het algemeen is bergingslocatie zeker in stedelijk gebied wel belangrijk. Waar het op verhard ondergrond heel snel afspoelt in het watersysteem. Heb je dus bij grote buien dat je heel snel water in je systeem hebt. Als je dat ergens kan bergen, bufferen, is dat natuurlijk heel goed.
0: Ja. Het betekent ook eigenlijk dat jullie als vrij conservatieve beheerclub veel meer een lerende organisatie zijn geworden. Dat proef ik ook uit, zeg maar, de Limburg wei en dat soort.
1: Ja, ook wel de droogte. De vraag werd volgens mij, je zag in 2018 dat er andersoortige problemen speelden. Meer over verzilting. We hebben een sluis in Sparendam die heel plotseling toen gestremd werd. Mm-hmm. Nu zie je dat we hebben ervan geleerd. We anticiperen eerder. Die sluis wordt eerder op een beperktere manier gestremd. Dus dat je een paar keer per dag gaat schudden om minder zout water inlaat. We hebben klimaatbestendige wateraanvoer, waar we water via de Krimpende Maart onder andere toelaten. Die is goed op capaciteit. Die zetten we tijdig in. Je ziet dat het meer reguliere operatie wordt nu in dit geval droogte, zeg maar, dan een grote calamiteit. Hoewel we nu echt wel al lange tijd in een fase 2 opgeschaald zijn. In een calamiteit, dus onze calamiteitenorganisatie staat druk bij betrokken.
0: Ja. Fase 2 betekent ook een fase 3?
1: Er is ook een fase 3 die soms voor stevige besluiten wordt naar fase 3 opgeschaald, waar onze dijkgraaf een besluit moet nemen. Een mooi voorbeeld daarvan, wat ook op de website terug te vinden is van besluiten, is dat we ons watersysteem op dit moment niet meer doorspoelen. Dus dat is de Gouwe. Ja. Normaal pompen we in Gouwe water in en bij Katwijk er weer uit of bij Sparendam. Om het zoute kwel die omhoog komt, onder andere weer weg te spoelen. Ja, dat doen we nu niet om zoet water te sparen. En dat is een besluit van onze dijkgraaf.
0: Ja, we gaan er straks nog even op verder. We gaan eerst een klein muziekje draaien.

0: Een van de elementen waar jullie mee te maken hebben zijn dijken. En met name ook verzakkende dijken door deze droogte.
1: Nou, verzakkend niet echt. Het is meer de kans, net als Wilnis in 2003. Ja. Dat door scheurvorming, dat dan afschuivingen.
0: Wilnis was ook een wake-up call natuurlijk.
1: Ja, voor heel veel waterschappen.
0: Ja, en dat zie je nu nog steeds. Want volgens mij kom je dan nog wel dijken tegen die 400, 500 jaar oud zijn. Die voor het eerst onderhoud nodig hebben. Klopt dat?
1: Nou, niet voor de eerst. Wordt natuurlijk regelmatig wordt gekeken of ze opgehoogd moeten worden.
0: Ja.
1: Of versterkt. Of hoe dat doet afdeling onderhoud.
0: Ja.
1: En nu hebben we dan dat de afgelopen 2 weken en de komende 2 weken zijn weer die watersteenbeerders die weer 274 kilometer weer gaan nalopen aan strekkingen. En dat mogen ze dan gelukkig over 2 weken doen. Maar met vakantie is het altijd.
0: Ja, dus die wandelen in de natuur, genieten van de natuur.
1: Nou,
0: maar het heet werk.
1: Met 32 graden is dat genieten,
0: Ja, dan is het iets minder.
1: Maar gelukkig kunnen ze vaak weer in de ochtend. Maar het is fijn dat ze het doen.
0: Ja, nee, maar het is ook keihard noodzakelijk natuurlijk. Ja. Maar zo hebben jullie heel veel functies, hè?
1: Ja.
0: Want er is ook dag en nacht bewaking van weertypes, begrijp ik.
1: Ja, wij hebben zelf een wachtdienst.
0: Ja.
1: We hadden toevallig er net er ook over. Ja, je kan om 3 uur of om 5 uur besluiten, we gaan niet malen. Maar als toch de bui in één keer omdraait of in één keer vormt.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je in één keer 3 uur 's nachts toch gemalen aan moeten zetten.
0: Dat is de situatie die een aantal jaar in Boskoop is gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben we het 5 jaar geleden hier ook over gehad met jullie collega. Dus dat staat me heel erg nog bij. Wat van enorme motivatie jullie hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want er is geen schoolopleiding, er is niets. Je komt in het bedrijfsleven en op een gegeven moment denk je van ik wil iets meer met water doen. En dan ga je je in bezighouden. En voordat je het in de gaten hebt, werk je puur in het waterbeheer.
1: Ja.
0: Lijkt me toch een vreemde.
1: Er zijn natuurlijk wel. Ik heb zelf dan een MBO watermanagement gevolgd.
0: Ja.
1: Maar dan leer je natuurlijk deels wat gemeentelijke taken.
0: Ja.
1: Ook adviesbureaus en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment zelf oriënteren. Wat vind je leuk?
0: Ja.
1: Toen in 2016 hier begonnen. Ja, en nu zit ik. Eerst dan wel buiten.
0: Ja.
1: En nu sinds 2023 dan al lekker binnen. Ja.
0: Ja, het is een intrigerend beroep wat dat betreft.
1: Dus. Nee, heel veel mensen weten, ze weten deels dat het bestaat. Maar als ze dan toch een keer een kletspraatje maken, dan zijn ze toch allemaal wel geïnteresseerd van hoe werkt het dan uiteindelijk toch.
0: Ja.
2: Ja, het is echt fascinerend. Ja, ik werk zelf nog maar 2 jaar bij het waterschap, ook echt inderdaad vanuit het bedrijfsleven. En het is echt fascinerend om te zien wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja.
2: Dat we inderdaad daar met ruim 900 mensen in samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. En inderdaad ook het enthousiasme. Het is best in zo'n periode is het echt schouders eronder. Het is zwaar. Zo'n dijkinspectie doen. Collega's zoals Robin die als ze wachtdienst hebben ook 's nachts echt maar een paar keer uit moeten. Omdat er ergens een laag pijl is waar ze met een collega contact moeten hebben. Maar ik zie iedereen er wel van aangaan. Daar ben je waterschapper voor deze periode.
0: Ja, ja.
2: Hetzelfde is in de periode van wateroverlast.
0: Ja.
2: Met veel regen. Ja, dan zitten we soms ook met de hele club. Zitten we dan 's avonds om 7 uur nog even in een teamsgesprek. Om even af te stemmen wat gaan we doen. Maar je moet dan echt wel opletten. Ik heb als teamleider soms dat ik op moet letten dat mensen niet te veel uren maken. Dat is soms eerder de uitdaging dan ze te motiveren. Kom op, aan de slag. Hier doen we het wel voor.
1: Het is ook wel nu lastig. Want als jij of ik nu ga fietsen. Je ziet overal in één keer stuwtjes, pijlschalen, gemalen. Wat je normaal nooit op letten. Dat is gewoon toch.
0: Ja, in het voorgesprek hadden jullie het over al die waterwegen.
1: Ja.
0: Toen maakte ik de opmerking van normaal mens ziet alleen maar wegen. Maar jullie zien alleen maar waterwegen.
1: Ja, en kunstwerken. Dus stuwen.
0: Precies waar alles zit.
1: Nou, en ook als je op vakantie ergens bent, let je toch automatisch. Kijk je een keer links en rechts van de weg.
0: Ja.
1: In de greppel of de sloot van hoe loopt het en dan.
0: Ja. Nee, want Nederland is natuurlijk een uitzonderlijk land. Dat we deze infrastructuur nodig hebben.
1: Ja.
0: Hebben jullie contact met andere landen over dit soort zaken?
2: Ja, regelmatig. We hebben een samenwerking met Roemenië.
0: Ja.
2: We hadden een paar weken geleden nog waterweerders uit Oekraïne zelfs over de loer. Die toch ook bij ons kwamen kijken. Hoe doen jullie dat?
0: Ja.
2: Tot Afrikaanse landen waar we werken op met water, met het zuiveren van water, drinkwaterbeschikbaarheid. Echt heel divers. Ja, ja,
0: ja, ja. Toonaangevend wat dat betreft.
2: Ja, ook dat denk ik. Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja. Maar het weer is leidend voor jullie. En jullie zijn slachtoffer van het weer. Maar ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven. Hoe ver kunnen jullie in het voeren proberen in te schatten wat het weer doet? En werkt dat nog na al die jaren?
1: We hebben dan een systeem dat kan een beetje 24 tot 48 uur vooruitdenken. Met dan de gegevens wat bekend is bij het systeem. Maar ja, zo'n bui kan in één keer ontwikkelen. Dat blijft toch altijd nog...
0: Ja.
1: Je blijft altijd nog wel aan, zou ik maar zeggen, dat je niet achterover en het systeem zijn ding laat doen.
0: Nee.
1: Dus gemiddeld zo 24, 48 uur, dat kunnen wij. En uiteindelijk hebben we dan afdeling beleid, die denkt vaak wat meer vooruit.
0: Ja.
1: Dan
0: probeert het vooruit.
1: Ja.
0: Behalve de waterhoogte hebben we natuurlijk ook te maken met waterkwaliteit.
1: Ja.
0: En dat is in fase 2 lijkt mij minder een beetje ondergeschikt aan de waterhoogte. Klopt dat een beetje?
1: Uiteindelijk niet, want het is natuurlijk voor boskoop heb je dat het niet te zout mag worden.
0: Ja.
1: Omstreek van de Bollenstreek ook, want daar hebben we dan ook maatregelen genomen dat de Leidse Vaart afgedamd is. Om te zorgen dat niet het zout van Sparendam hier binnenkomt.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, het is ook het bestaan van de kwekers en van de bolleboeren.
0: Ja.
1: Dat nu niet het te zout wordt dat hun hele oogst mist.
0: Het is ook een vorm van economie overeind houden.
1: Dus dat is gelukkig. Ja. Ja, gelukkig. Ja, bestuur moet daar een keuze over maken.
0: Ja.
1: Maar die kunnen gelukkig aan de hand van beleid ook goede keuzes maken daarin. Ja.
2: Dus we proberen zo lang mogelijk de juiste maatregelen in te zetten om de waterkwaliteit op orde te houden.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste blijft dat het pijl op orde blijft, zodat onze dijken sterk blijven. Dus op het moment dat het niet meer lukt, dan gaat inderdaad dat voor. Dus ja, de waterkwantiteit gaat voor. Maar we nemen zo lang mogelijk maatregelen.
1: Ja. Ja.
2: En vandaar een stuk berging bij Zoetermeer wat we ingezet hebben.
1: De Reewijk wat ophoog.
2: Reewijk waar we het pijl omhoog gezet hebben om zo lang mogelijk alle functies te kunnen bedienen. Ja.
0: Want als het water zeg maar gemiddeld een halve meter zakt, dan hebben we economisch grote problemen.
1: Ja, maar ook voor de veiligheid van de dijken die dan...
0: Is ook economisch, dat is veiligheid.
2: Veiligheid
0: ook,
2: dan.
0: Ook de palen van de huizen en dat soort zaken, dat komt allemaal
1: in het geding. Ja.
0: Ja, dus dat het is een hele belangrijke functie daarom. Mooi. Ik ben een beetje door de vragen heen. Want ik denk dat we heel veel te horen hebben gekregen. Dus ik zou jullie willen bedanken voor deze bijdrage. Tenzij jullie nog wat kwijt willen, dan open microfoon. Wat kunnen we mensen zelf doen?
2: Ja, behalve Cry Me a River waar je mee begonnen. is dat natuurlijk lastig te zeggen in deze tijden, zeg maar. Hè? Wat je als bewoner zelf kan doen. Behalve ook een beetje bijdragen aan bufferen door een groene tuin aan te leggen. Dat soort dingen.
0: Watertonnen.
2: Een regenton en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Ik vond het erg fijn om hier iets te kunnen vertellen over ons werk, wat toch over het algemeen onzichtbaar is. En dat vinden we ook fijn, doordat we gewoon lekker op de achtergrond ons werk doen. Dat iedereen droge voet houdt. Maar het is ook een mooie gelegenheid om iets meer te vertellen over het werk wat als organisatie met elkaar doen.
0: Ja. Ja. Heb jij nog iets?
1: Ik vond dat Theo het hartstikke goed vertelde.
0: Nou, dan gaan we nog even naar de muziekje luisteren.
1: Ja.

0: but the legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging ik langs bij Alexandra Cornelissen in de Futseltuin. Een mooi initiatief van haar in Korte Akkeren. Die gaat verdwijnen, die Futseltuin. En we liepen samen even rond en ik vroeg haar wat de Futseltuin eigenlijk was.
2: Dat is een buurtinitiatief. 10 jaar geleden ruim is het gestart met buurtbewoners om hier een speelplek te maken en moestuin voor de buurt.
1: Ja. Want als ik rond me kijk, dan is het allemaal steen. En ene keer een klein...
2: Het is een
1: groene oase.
2: Het is een hele groene puist hier. Ja. Ja. Er zitten ook egels en allerlei vlinders. En
1: er zitten mensen?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. En nu zit er al iemand. Die zit lekker op zijn telefoon.
1: Ja. Het is gewoon een ontspanningspunt voor mensen. En dieren dus ook kennelijk.
2: Ja.
1: En het is een klein tuintje. En wat wordt daar verbouwd?
2: Nou, dit is... laten we hier maar beginnen dan.
1: Ja.
2: Het grootste deel is voor de kinderen, hoor.
1: Ja.
2: Maar dit deel is... zijn moestuintjes. Dit is de verdroogde kruidentuin. Er ligt aan het weer nou.
1: Het is ontzettend droog natuurlijk. Ja. Ja.
2: En daar gaan restanten in vogelhuisjes.
1: Ja.
2: En dit zijn allemaal tuintjes die door mensen worden bewerkt.
1: Ja.
2: Deze zijn op vakantie, dus dan geef ik water.
1: Ja.
2: En deze weet ik niet gehoord waar die uithangt.
1: Maar er zijn dus meerdere buurtbewoners hier actief?
2: Ja.
1: Om hier
2: een stuk of 13, 14. Ja. Ja.
1: Wat dat betreft heeft dat een enorme buurtfunctie.
2: Ja, maar ik heb ook een beetje zoiets van het had het. Dit is heel leuk hoor. Dit werkt ook goed.
1: En waar ging het fout als het dat had?
2: Nou, het ging eigenlijk fout toen hier de camera werd weggehaald. Die was op die lantaarnpaal. Maar ja, die kan niemand zien. Maar die had heel goed zicht op het hele plein.
1: Ja.
2: En hier op de Futseltuin. Maar toen kwam de bouw van... want de huizen in de Herenstraat zijn allemaal gerenoveerd. En dat is een heel groot project. Dus moet je kijken hoe groot.
1: Ja.
2: En daar zijn al die containers gestapeld. En een kantoortje boven en zo. En er is toen een andere camera opgehangen. Voor die bouw. En toen is ze onze weggehaald. En sindsdien is het erger geworden.
1: Het erger is dat er overlast is van jongeren die hier de boel gaan beslopen.
2: Nou, het zijn jongvolwassenen.
1: Jongvolwassenen
2: ja.
1: zelfs.
2: Het zijn veel met auto's.
1: Ja.
2: Er wordt hier ook geraced.
1: Ja.
2: Als er die, ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Van dat er dan Duitse auto's hier rijden met een noodvaart. En die staan dan ook hier. Hier is ontmoetingsplaats.
1: Ja.
2: En ik las net in de krant dat al die jonge mannen hier naartoe worden gestuurd.
1: Okay.
2: En daar is nooit overleg over geweest.
1: Nee, maar dat betekent de feiten dat de parkeerplaats hiervoor eigenlijk vercriminaliseert. Waardoor je de Futseltuin eigenlijk een beetje in het gedrang komt.
2: Ja, behoorlijk. Want sommige kinderen mogen niet meer er langs. Omdat het er best behoorlijk eng uitziet.
1: Ja.
2: Ze doen niks, maar dat weet je niet.
1: Nee, het is bedreigend.
2: Ja, dus ik snap het.
1: We liepen nog even rond. Het is meer rond struinen. Door alle struiken en boompjes. En aan het einde vroeg ik haar naar de toekomst van haar initiatief.
2: Ja, die zie ik een beetje zwaar in.
1: Ja.
2: Want ik heb net in de krant gelezen dat... we hebben hier heel veel last van overlast eigenlijk.
1: Ja.
2: Worden dingen gesloopt. Kijk.
1: Ja.
2: Dit was...
1: En er is eigenlijk geen controle op.
2: Nee, want de camera is weg.
1: Ja.
2: En die jongvolwassen mannen worden hier naartoe gestuurd. Dan rijdt de politie wat vaker langs, maar dat schiet niet op. Want ze zeggen altijd van ja hoor, dat is goed. Wij laten het heel. En daarna gaat het stuk. Deze hebben we gerepareerd.
3: Ja.
2: Echt heel, heel stevig. Ja. En de volgende dag was hij extra in elkaar getrapt. En toen dacht ik, ik laat het liggen. Dit was er ook af hoor.
3: Je geeft het op.
2: Ik geef het op. Er is geen beginnen. Hè? Ja. Ik zou zo graag iets leuks willen vertellen. We hadden ook contact dus met de buren, maar dat is ook dichtgemaakt.
3: Ja.
2: En de mensen daar hebben ontzettend last van lawaai.
3: Ja.
2: Dankjewel. Ik weet het niet verder.
3: Dankjewel.
2: Ik zou zo graag wat positiefs willen vertellen. Ja. Maar het is verdrietig. Maar het
3: waren wel 10 hele mooie jaren.
2: Ja.
3: Ja.
2: En het wordt niks meer.
3: Nee.
2: Heb ik in de krant gelezen dat het niks meer wordt. Ik ga toch niet repareren voor Jan Joker.
3: Nee.
2: Ja. Nou, jammer.
3: Dankjewel.
1: Op diezelfde vrijdag ging ik ook nog langs bij de kinderboerderij en ging met Inger de vroegere hooischuur in en vroeg wat er hier ging gebeuren.
4: Nou, we hebben vorig jaar zijn we met de gemeente gestart om eens te gaan kijken wat we kunnen doen en nog meer communicatie of tenminste informatie geven aan bezoekers over onderwerpen rondom duurzaamheid, vergroening, dat soort thema's. We zijn in 2014 inmiddels een project gestart met alle bezoekers, alle kinderen en hun bezoekers duurzaam en waterbewust. Ze hebben toen al een heel aantal maatregelen genomen, zoals een wadi, een groen dak, gevelbegroening, een regenton en dat soort dingen.
3: Ja.
4: En daar zijn we eigenlijk steeds mee bezig met hoe kunnen we dat verder uitbreiden. En toen kwamen we vorig jaar in gesprek met de gemeente, die eigenlijk ook een plek zocht om hun informatie over dit onderwerp, het onderwerp die wij dus ook over communiceren, verder te brengen bij de inwoners van Gouda.
3: Een soort permanente tentoonstelling.
4: Ja, een soort permanente tentoonstelling.
3: Ja. Ja.
4: En wat is deze stal, deze hooiberg die we voorheen inderdaad ook als stal kwamen, was eigenlijk alleen nog maar opslagruimte en niet meer in gebruik van andere dingen. Dus dit kunnen we eigenlijk veel beter benutten.
3: Ja.
4: En die informatie, zeg maar, we dachten, daar moeten we eigenlijk een samenwerking voor zoeken om dat goed te kunnen verstrekken. En dat vonden we bij de gemeente Gouda, die dus daar weer een plek voor zocht. Dus,
3: nu is alles nog kaal en planken en ik zie daar nog een vogelnisje bovenin zitten.
4: Ja, de zwaluwbroeder hier ook. Ja, klopt.
3: Dus dat, daar ook, ja.
4: Ja.
3: Dus dat ademt nog gewoon die boerderij uit die het ooit was hier.
4: Ja.
3: En wat gaan we zien als we hier over een maandje binnenlopen?
4: Nou, eigenlijk eind augustus al, want dan is deze ruimte straks helemaal leeg. Je ziet hier die dozen staan.
3: Ja.
4: Niet op de raden, maar goed, je ziet hier van deze dozen staan. Hier zitten alle borden in.
3: Meer groen in de stad.
4: Ja, meer groen in de stad. Ik zal de thema's anders even benoemen. Zeg maar. We hebben 6 verschillende thema's.
3: Ja.
4: En die borden die gaan we hier allemaal ophangen.
3: Ja.
4: En niet alleen er zijn borden voor volwassenen, maar we hebben ook borden gemaakt voor kinderen.
3: Zo van, als je de kinderen hebt, heb je de ouders mee.
4: Ja, klopt. En daarnaast willen we dus ook nog wel interactief bezig gaan. We hangen ook een schapenwacht op de kinderen kunnen voelen hoe isolatie werkt. En ook andere materialen die bijvoorbeeld gerecycled zijn op een hele leuke andere manier worden laten zien. Die gaan we ook ophangen. Dus naast borden komen er ook nog dingen die we kunnen laten zien. En mogelijk gaan we ook nog werken met een digitaal scherm waarop de kinderen bijvoorbeeld een speurtocht kunnen doen. Samen met hun ouders of een speurtocht of een quiz kunnen doen. Om meer over het onderwerp te leren.
3: Ja.
4: En de onderwerpen die we hier straks terugzien, dat gaat een stuk over de klimaatverandering. Maar ook over meer groen in de stad.
3: Ja.
4: Maar wat je dus zelf kunt doen, is vertellen eerst mensen vanuit de gemeente, wordt eerst verteld van wat doen zij op dit gebied. En daarnaast vertellen ze van wat kun jij dan zelf doen op dit gebied.
3: Ja.
4: En dat kunnen ze dan op de kinderen hier verder ook zien. Natuur rondom de woning. Ze hebben het over wilde dieren. Nou, je ziet ze hier ook wel, de zwaluwen die hier broeden. Die, ook als deze tentoonstelling klaar is, dan blijven die zwaluwen mogen hier ook gewoon nog steeds invliegen.
3: Ja.
4: En deze ruimte blijft ook gewoon beschikbaar voor de dieren, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus over water een stukje. Dus het opvangen van water en bewaren. Maar bijvoorbeeld ook over regentonnen om het op te vangen. Maar ook over de bestrating. Het is nu ook heel droog. Maar straks als het weer bijvoorbeeld heel veel gaat regenen, dan als je een hele dichte bestrating hebt. Als je een hele dichte bestrating hebt, dan loopt het water niet goed weg. Dus dan moeten we zorgen dat we waterdoorlatende bestrating hebben of vergroenen.
3: Dat is ook wat de Weerclub je achter doet met
4: ja, met het weer, klopt. We hebben een heel mooi voorbeeld van verschillende soorten bestrating. Van volledig dicht. En als je daar dus heel veel water op zou gooien, dan zul je heel goed zien dat het in het groen heel snel wegstroomt. En dat de tegels langer blijven staan.
3: Ja.
4: Dus daar gaat het over. Minder afval, dus het scheiden van afval, maar ook bijvoorbeeld bij tweedehandswinkels, dat je daar terecht kunt. En daar zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van. Het omgaan met energie en stukken van bijvoorbeeld met isolatie, wat je daar bijvoorbeeld kan gaan doen. Daar willen we ook wat laten zien in deze wand, dat je verschillende manieren van isolatie laat zien achter bijvoorbeeld een stuk glas, zeg maar. Dat je laat zien hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld met spijkerbroeken of bepaalde isolatiematerialen die ook duurzaam zijn daarin. En wat de gemeente daarnaast, wat heel belangrijk is, wat de gemeente daarnaast ook dit is, die geeft aan bewoners, wat kun je concreet doen en wat voor subsidies zijn daar dan voor beschikbaar.
3: Ja.
4: Dus dat je wel een regenton met de korting kan kopen, andere subsidies via het Hoogheemraadschap. Dus dat mensen ook heel concreet hier kunnen zien van, nee, dat kan en dat kan ik ook doen en daarmee kan ik dus ook gewoon verder. En dan zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kinderen leggen het ook heel eenvoudig uit. Maar goed, kunnen ze beide hier in deze ruimte zijn.
3: De kinderen zullen ook heel erg gemotiveerd zijn om de ouders mee te halen.
4: Ja, precies. Ja. En daarom willen we dus ook...
3: speelselementen.
4: Ja, dus daarom willen we ook de borden, maar ook de speelselementen hierin brengen. Om het zo concreet mogelijk te laten zien. En dat het ook... dat ze ook de boodschap meenemen die we willen meegeven aan de mensen.
3: Kinderboerderij is vermaak.
4: Ja.
3: En gelijk leren.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben recreatie, educatie.
3: Ja. Ja.
4: En daarnaast, we hebben hier een stukje over vergroening. En we gaan daar zelf hier bij de kinderen nog veel meer de diepte in. Zij vertellen dan een beetje algemeen over dus vergroening en egelpoorts en dat soort dingen. En wij gaan straks in de bijtuin, zijn we eigenlijk bezig om dat nog veel concreter te maken. Dus allerlei soorten nestkastjes, vleermuiskasten, dat soort dingen.
3: Ja.
4: Dus dat daar nog een stapje verder wordt gezet. Want dat kunnen we hier gewoon heel goed en heel logisch laten zien. Ja.
3: Leuk initiatief. Er wordt nu nog gebouwd. Wanneer gaat die open?
4: We willen tijdens het zomerfeest, dat is 30 augustus op zondag, willen we dit openen.
3: Dan mag iedereen langskomen om te kijken wat
4: we gaan aankomende maandag, dan worden even de laatste spullen nog uitgehaald. Ja. Aankomende maandag ga ik met het klusteam aan de slag om de borden op te hangen die hier allemaal al klaarstaan.
3: Er is nog heel wat werk te doen.
4: Er is nog wat werk te doen. En ze komen komende week ook alle spullen en materialen, de schapenwachten, dat soort dingen bevestigen. En ook nadat het geopend is, zullen we daarna ook nog dingen gaan toevoegen. En natuurlijk wisselen, om het gewoon afwisselend te houden. Dus het blijft ook gewoon in beweging.
1: Ja, en nog eventjes een herhaling van de oproep. 30 augustus is het zomerfeest. Dat is één grote, gigantische happening voor oud en jong. Jong en oud, noemen we dat dan tegenwoordig. En

Felle discussie hier. Remco kwam binnen en die werkt ook bij Waterschap. Dus dat was gelijk van, ken je die, ken je die? En toen zei ik van, jongens, weggaan, want ik moet nog een paar nieuwtjes doorgeven. Was even heel gezellig. Een paar jaar geleden heb ik iets voorspeld, dat de tijd dat de benzinepomp langs de snelweg een andere functie krijgt. En waarin eigenlijk de stroom de belangrijkste functie heeft. En ergens achterin mag je dan benzine tanken. In China is nu de eerste pomp omgebouwd. Je kunt er binnen 10 minuten je accu weer opladen. Dat wil zeggen alleen als je de nieuwste elektrische auto's uit China hebt, want die kunnen dat. Dus over 5 tot 10 jaar zien we het hier in Nederland ook. Het is wel opvallend dat je in plaats van benzine tankt, gewoon stekker erin stopt en 10 minuten later rij je weer 1000 kilometer verder. Die tijd gaat komen. En innovatie en een tijdje de boel in de gaten houden en je komt er. In Montfort en Linschoten, een beetje dichterbij, komen heel veel laadpalen. En toen waren de mensen die klaagden dat ze geen parkeerplaatsen meer hadden. Benzine- en dieselauto's mogen in de toekomst ook gewoon parkeren bij die palen. En dat is toch wel een beetje apart, want normaal zijn ze gereserveerd voor. En als je een elektrische auto hebt en je kunt niet parkeren, dan kun je soms nog wel laden en parkeren. Dat kan in die steden niet meer. Wat ook weer begint, is de klimaatgesprekken. En in dit geval, dat is een landelijke organisatie. Kijk even op Gouda Bruis, daar staat dat keurig aangegeven. Wat dat in Gouda betekent, in dit geval op 2 september in de Pauluskerk. Je krijgt inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt en het effect daarvoor op jou en mijn wereld. En samen met gelijkgestemden ontdek je hoe die ecologische voetafdruk kunt verkleinen en je handafdruk. Jouw positieve indruk op de omgeving kunt vergroten. Niet omdat het moet, omdat je ervoor kiest wat bij jou past. Een paar jaar geleden heb ik de initiatiefnemers hier ook in de uitzending gehad. Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen. Bewustwording is van alle kanten. En leuk nieuwtjes, ik vind hem leuk. Arjan, onze technicus, vindt hem minder leuk. Want die zal zijn oude meter moeten vervangen. We hebben allemaal inmiddels

een slimme meter, een digitale meter, die per kwartier het verbruik en de af- en het terugleveren van energie regelt. Maar daarvoor was er een ronddraaiende schijf. En als je dan leverde, ging die schijf terugdraaien. En dat is natuurlijk een hele handige manier voor mensen die een zonnepaneel hebben. Maar iets minder voor de energieleveranciers. Dus die meters die worden nu onder dwang en niet kosteloos alsnog vervangen. Dat is gewoon de stap die we allemaal aan zagen komen natuurlijk. Dus Arjan, je mag binnenkort ook een slimme meter verwelkomen in je eigen huisje. Daar ben je blij mee, hè? Nee. Dus dat zijn een beetje de nieuwtjes van vandaag. Ik heb verder niets meer. Dan gaan we nog een muziekje draaien. En dan hebben we de eindtune alweer. Nou,

Ja, dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieders. We zijn er een stuk of 7 vanaf morgenochtend. En u kunt ons verder nog volgen via Blue Sky. Apenstaartje gewoon groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl voor alle positieve en opbouwende berichten natuurlijk ook. En dank voor het luisteren. En ik wil Theo Mul en Robin Olly ook bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn vrijwillig aangeschoven op een vrije zondag om hier iets meer te vertellen over hun werk. Dat waarderen we ontzettend. En ik hoop dat u dat ook waardeert, want dat zijn mensen die ons wel droge voeten en schoon water bezorgen. Dankjewel. Dank voor het luisteren. En de volgende uitzending is de derde zondag van september. En Sjaak zit inmiddels binnen en die gaat zo de dansvloer op. Met de hits uit de jaren 60 tot en met 0. Prettige zondag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.